Een heerlijke dosis nostalgie en frisse nederpop van de heren van IOS. Wat staat voor Is Ook Schitterend, in samenwerking met Nienke Leone. In Noorderlicht nemen ze je mee in de betoverende zoektocht naar magische momenten en de warmte die je vindt bij elkaar, zelfs in de koudste nachten, die er binnenkort ook weer aankomen.

0: Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden. En later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Dit is het nieuws. Goedenacht. Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedenavond.
1: Pastoor Theo Lamers uit Kuik was afgelopen weekend in Lourdes, waar hij inspiratie op deed tijdens het bezoek van paus Leo XIV. Lamers, vicaris-generaal van het bisdom 's-Hertogenbosch, benadrukt de bemoedigende boodschap van de paus en zijn diep geloof. Dit inspireert Lamers in zijn werk en het bevorderen van verbinding en vrede. Een auto en een vrachtwagen zijn dinsdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Oefeldseweg met de Klopsteen in Haps. De bestuurder van de auto, een oudere man, is bij ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten onderzoeken de oorzaak van het ongeval. In Land van Kuik bedraagt het prijsverschil van een liter euro 95 tussen tankstations 37 cent, wat de gemeente op de 10e plaats in Brabant plaatst. De gemiddelde literprijs steeg van 2,07 euro in maart naar 2,43 euro nu. Een stijging van 36 cent in 6 maanden. Bij een tankbeurt van 50 liter kan dit verschil oplopen tot 18,50 euro. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden.
4: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 900.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Als de gesprekken over de sociale zekerheid niet genoeg opleveren, wil het kabinet in het uiterste geval 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat staat in een geheim document van de coalitiepartijen dat de NOS heeft ingezien. Door deze afspraak komt de druk extra hoog te liggen bij D66, die zich juist graag opwerpt als onderwijspartij. Burgemeester Halsema stuurde rapper Jay in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. De rapper verbleef in juni namelijk een paar dagen in het Amsterdamse Conservatoriumhotel, toen hij twee concerten gaf in het Gelredome in Arnhem. Halsema erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. Bij de luchtmachtbasis Fairfort zijn na een onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van vijf Britse verdachten. Wel werd een vloeibare brandstof in beslag genomen. Ook panden in Londen zijn doorzocht. De verdachten werden zondag gearresteerd op verdenking van terrorisme, maar zijn intussen op borgtocht vrijgelaten. En mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf 4 januari weer aankloppen bij het noodfonds Energie. Het fonds is vanaf 1 december al bereikbaar voor vragen en de eerste voorbereidingen. Naar verwachting kunnen zo'n 500.000 huishoudens een financiële bijdrage krijgen. Wie aan de voorwaarden voldoet, ontvangt een tegemoetkoming van minimaal 120 en maximaal 1800 euro. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Amerikaanse popkoningin Taylor Swift verrast opnieuw met een ijzersterke en meeslepende track. In Patient Zero duikt ze diep in het kwetsbare beginpunt van een intense, meeslepende emotie die zich als een lopend vuurtje verspreidt. Met haar vlijmscherpe oog voor detail en die typische Swift-magie trekt ze je meteen haar wereld in.

0: Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar.
1: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.

0: het Amsterdamse Conservatoriumhotel toen hij twee concerten gaf in het Gelredome in Arnhem. Halsema erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. Bij de luchtmachtbasis Fairfort zijn na een onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van vijf Britse verdachten. Wel werd een vloeibare brandstof in beslag genomen. Ook panden in Londen zijn doorzocht. De verdachten werden zondag gearresteerd op verdenking van terrorisme, maar zijn intussen op borgtocht vrijgelaten. En mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf 4 januari weer aankloppen bij het noodfonds Energie. Het fonds is vanaf 1 december al bereikbaar voor vragen en de eerste voorbereidingen. Naar verwachting kunnen zo'n 500.000 huishoudens een financiële bijdrage krijgen. Wie aan de voorwaarden voldoet, ontvangt een tegemoetkoming van minimaal 120 en maximaal 1800 euro. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 16 oktober wordt er flink gelachen in gemeenschapshuis De Willig aan de wethouder Linderstraat 11 in Wilbertoort. De stand-up comedyavond begint om 8 uur en brengt maar liefst 8 comedians op het podium, onder meer Jan Volleberg. Een MC praat de avond aan elkaar. Verwacht herkenbare verhalen, scherpe grappen en onverwachte wendingen. Kaarten kosten €10 in de voorverkoop en €12,50 aan de deur. Muziekvereniging Juliane Haps houdt op zaterdag 17 oktober het jaarlijkse jubilarische concert. Het concert begint om 8 uur bij Zalencentrum De Posthoorn aan de Kerkstraat 6 in Haps. Dit jaar wordt Erik van den Besselaar vanwege 25-jarig lidmaatschap en Monique Noorbergen vanwege maar liefst 40-jarig lidmaatschap in het zonnetje gezet. Het orkest en de slagwerkgroep van Juliana treden op samen met muzikale gasten uit Alpen en Dreumel. De toegang is gratis, de zaal opent om 7 uur.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Ongeveer 100 leerlingen van basisschool De Maasvest hebben dinsdag deelgenomen aan de WeCycle Quiz, waar ze leerden over elektrisch afval en het belang van gescheiden inleven. Dit initiatief van Stichting Open bereikt dit jaar meer dan 40 basisscholen in Nederland en informeert zo ongeveer 7000 kinderen over recycling. Pastoor Theo Lamers uit Kuik was afgelopen weekend in Lourdes, waar hij inspiratie opdeed tijdens het bezoek van paus Leo XIV. Lamers, vicaris-generaal van het bisdom 's-Hertogenbosch, benadrukt de bemoedigende boodschap van de paus en zijn diep geloof. Dit inspireert Lamers in zijn werk en het bevorderen van verbinding en vrede. Een auto en een vrachtwagen zijn dinsdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Oefeldseweg met de Klopsteen in Haps. De bestuurder van de auto, een oudere man, is bij ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten onderzoeken de oorzaak van het ongeval. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land begint de spits met vertraging door een pechgeval op de A50. Van Eindhoven naar Arnhem sta je bij Ravenstein 5 minuten in de file. Er is één rijstrook dicht. Loopt daardoor ook vast op de A59 van Den Bosch naar Os voor knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: We hebben Nicole Nijenhuis aan de telefoon van MAV 81. Een doordeweekse wedstrijd op dinsdagavond tegen de landskampioen, hè, Kwiek. Een uitwedstrijd ook nog, dus dat was ook nog eens haasten.
1: Ja, zeker. Iedereen moest snel na het werken. Hup, door in de bus richting Raalte. Dus je merkt wel dat als anders de wedstrijd ingaan als gewoon op een lekker zaterdag waar je de hele dag gewoon je kan voorbereiden. Maar alsnog moet je er staan.
0: Ja, hoe ga je zo'n wedstrijd dan in?
1: Ja, je weet natuurlijk dat we wel echt titelkandidaat zijn. Dat het gewoon echt een hele leuke ploeg is. Ook echt om tegen te handballen. We gaan de wedstrijd in met... We gaan stunten, we gaan het gewoon proberen. Anders sta je natuurlijk al 1-0 achter. Ja, dan zie je toch wel het verschil tussen Kwiek en ons. Wij spelen toch net slimmere ballen. Toch een paar keer net dat ene paasje doorspelen. Die ruimte creëren waar wij het soms wel zien. Maar net als een stukje tekort komen... dan laten ze wel zien waarom ze bovenaan horen.
0: Tweede gedeelte van die eerste helft wordt niet heel veel gescoord door beide teams niet. Hoe komt dat dan?
1: Nee, klopt. Ja, bij ons is het, we creëren de kansen, maken ze eigenlijk te weinig af. Dat zie je ook echt op de score. We gaan er rust in met, 6 doelpunten. Dat is gewoon eigenlijk te weinig. Ondanks dat het een beetje getekend is op hoe we de eerste helft spelen. Maar ondanks dat weten we hun eigenlijk ook wel goed terug te halen eigenlijk. Want zo vaak hebben we hun ook niet gescoord. Dus ja, dat laat wel zien dat we het goed doen. Maar ja, de score, het getekend is al wel een beetje.
0: En dan die tweede helft. Ben je dan ook al een beetje bezig met de wedstrijd van zaterdag? Ja, je staat dan achter. Laten we niet te gek doen.
1: Nou, we zijn er eigenlijk juist. We gaan nu gewoon proberen. Je staat al achter. Je hebt nog 10 minuten te spelen. We hebben niks met te verliezen. Dus gewoon de afspraken spelen. Net dat balletje extra doorleggen. Dat is eigenlijk dan de opdracht die we meekrijgen. Met ga gewoon je acties aan. En let niet te veel op de stand. En richt je gewoon op zaterdag. Want dan moet je dan staan.
0: Want komende zaterdag de concurrent, hè? Westlandia, komt bij jullie op bezoek.
1: Ja, zeker. Dus die moeten we gewoon winnen. Dan moeten we er echt staan. We hebben nu een paar wedstrijden gehad waar we ons konden voorbereiden. En dan is Westlandia wel echt een directe concurrent.

0: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloud-omgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen. Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloud-omgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co.

0: Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf JSW.
1: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij.

0: je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Bijna driekwart van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit NOS-onderzoek naar 70 EU-instellingen. Zelfs het Europees Defensieagentschap en financiële toezichthouders gebruiken Microsoft. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen zo meelezen en de Amerikaanse regering kan diensten blokkeren via sancties. Europarlementariërs Groothuis en Van Sparretak pleiten voor Europese alternatieven. Als de gesprekken over de sociale zekerheid niet genoeg opleveren, wil het kabinet in het uiterste geval 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat staat in een geheim document van de coalitiepartijen dat de NOS heeft ingezien. Door deze afspraak komt de druk extra hoog te liggen bij D66, die zich juist graag opwerpt als onderwijspartij. Burgemeester Halsma stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. De rapper verbleef in juni namelijk een paar dagen in het Amsterdamse Conservatoriumhotel toen hij twee concerten gaf in het Gelredome in Arnhem. Halsema erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En ondanks een oproep van minister Buchholz O'Sullivan aan de gemeente om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten, gaan 97 van de 112 gemeenten gewoon door met hun beleid. Van de 177 onderzochte gemeenten zijn 116 tegen permanente bewoning. De gemeenten willen vakantieparken behouden voor de recreatiesector en lokale belangen zelf afwegen. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer. En dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits begint met vertraging door een vrachtwagen met pech op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht. Kost je een kwartier extra en de rechterrijstrook is dicht. De A50 van Eindhoven naar Arnhem staat ook een pechgeval. Tussen Nistelrode en Ravenstein heb je 20 minuten oponthoud. Ook daar is de rechterrijstrook afgesloten. De A59 van Den Bosch naar Os loopt het vast tussen Nuland en knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging inmiddels ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlenen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.

0: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 25 oktober organiseert IVN De Groene Overlaat een paddenstoelenwandeling op de landgoederen De Barendonk en Ossenbroek. De wandeling begint om 10 uur en duurt tot ongeveer 12 uur. Verzamelen kan vanaf 9:45 bij landgoed De Barendonk aan de Meelseweg 13 in Beers. Natuurgidsen vertellen hoe paddenstoelen groeien en waarop je moet letten bij het herkennen. De wandeling is geschikt voor volwassenen en kinderen. Deelname is gratis, maar ook vooraf aanmelden is verplicht. Op zaterdag 24 oktober vindt in de Lambertuskerk in Beers een stukje Beieren plaats. Het Oktoberfest begint om 8 uur en duurt tot 1 uur in de Lambertuskerk aan Kerkveld 2 in Beers. Het programma staat onder meer Stimming met Peter, Benny Solo en Party DJ Tony. Verwacht dus bier, braadworst, dindrels, lederhozen en vooral veel muziek en feest. Het evenement is bedoeld voor iedereen die zin heeft in een avondje Beierse gezelligheid. Op zaterdag 24 oktober kun je de natuur eens op een hele andere manier beleven tijdens de Nacht van de Nacht. Avondwandeling door en rond de Gasterse bossen begint om 7 uur en duurt tot ongeveer 9 uur. In de agenda staat Hoeve 23 in Gassel als locatie. Het definitieve verzamelpunt wordt na aanmelding bekendgemaakt. De wandeling laat zien hoe bijzonder het donker kan zijn en vraagt aandacht voor lichtvervuiling. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Ongeveer 100 leerlingen van basisschool De Maasvest hebben dinsdag deelgenomen aan de WeCycle Quiz, waar ze leerden over elektrisch afval en het belang van gescheiden inleven. Dit initiatief van Stichting Open bereikt dit jaar meer dan 40 basisscholen in Nederland en informeert zo ongeveer 7000 kinderen over recycling. Pastoor Theo Lamers uit Kuik was afgelopen weekend in Lourdes, waar hij inspiratie opdeed tijdens het bezoek van paus Leo XIV. Lamers, vicaris-generaal van het bisdom 's-Hertogenbosch, benadrukt de bemoedigende boodschap van de paus en zijn diep geloof. Dit inspireert Lamers in zijn werk en het bevorderen van verbinding en vrede. Een auto en een vrachtwagen zijn dinsdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Oefondseweg met de Klopsteen in Haps. De bestuurder van de auto, een oudere man, is bij ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten onderzoeken de oorzaak van het ongeval. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits komt steeds verder op gang met vertraging door pechgeval op de A50. Van Eindhoven naar Arnhem heb je tussen Nistelrode en Ravenstein een kwartier tijdverlies. De rechterrijstrook is dicht. De A59 loopt het daardoor vast van Den Bosch naar Os voor knooppunt Paalgraven. Daar heb je 25 minuten op onthoud. De A27 is het druk van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum heb je 10 minuten tijdverlies. En op de A16 bij Dordrecht staat ook een pechgeval. Richting het zuiden kost het je een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.

0: In de studio Mariet Rutte en Sjoerd Adema van het streekkoor Kantonis. Welkom in de studio. Jullie hebben 3 oktober een spektakel.
1: We hebben een groot herfstconcert in de Duvelshof aan de Grote Straat in Sambeek. En daarin staat centraal het requiem van Duruflé. En daarnaast zingen we liederen van de componisten Rutter, Whittaker, Fauré, Reinberger, Frank. Het wordt een heel mooi programma. We worden ook begeleid door een ensemble met 7 instrumentalisten. En door de bekende harmoniumspeler Dirk Luymens. Die is, zegt men, de harmoniumspeler des vaderlands. Ook over de hele wereld beroemd. Onder leiding van Mirjam Westgeest. En het belooft een mooi programma te worden. En kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar via www.kantonis.nl. En de prijs is inclusief een consumptie, zeggen we daar dan bij.
0: Jullie hebben nog iets te vieren binnenkort, want het koor bestaat volgend jaar 25 jaar. Sjoerd, wat kunnen we verwachten?
2: Ja, 25 jaar, dat vinden we echt een moment om even als koor daarbij stil te staan. 25 jaar is niet niks. En dat is natuurlijk in deze plaats een feestje voor de koorleden zelf, maar ook voor de vrienden van Kantonis. Want we hebben gelukkig ook een heel stel vrienden die Kantonis een warm hart toedragen. En die willen we ook graag fêteren tijdens zo'n jubileumjaar. Maar natuurlijk, zo'n jubileumjaar is ook een prachtige gelegenheid om het koor nog eens onder de aandacht te brengen van een brede publiek. Wat meer aandacht te trekken. En ja, wellicht ook weer een nieuwe aanwas van koorleden, want die kunnen we altijd gebruiken.
0: En dan vooral de mannen, heb ik begrepen.
2: En vooral de mannen, maar ook de dames, die dragen nog een heel warm hart toe. Maar inderdaad, de mannen hebben nog iets meer behoefte aan, zou je kunnen zeggen, dan de...
1: Want wie zou er niet met Rossini mee willen zingen?
2: Ja,
1: de grote operacomponist. Dat is een belangrijke componist voor het grote jubileumconcert.
2: Ja, in juni volgend jaar is het grote jubileumconcert.
1: We hebben ook een scratchdag. En die is dat wil zeggen dat je scratch dus vanaf niks in één dag een werk instudeert. Ja, we gaan er dan wel vanuit dat mensen thuis of het stuk al kennen of het een beetje voorbereiden. En dat is dit keer gewijd aan Carl Jenkins, het Stabat Mater. Stabat Mater Dolorosa, dat is de moeder stond aan het graf Maria met het grote verdriet vanwege het overlijden van haar zoon. En die Jenkins, dat is een heel bekende componist. Hij maakte eigenlijk moderne klassieke muziek. Want hij is begonnen als medewerker in een jazz-rockband. Maar heeft zich ook ontwikkeld als componist en wordt graag gezongen. En wij zingen dan het Stabat Mater. En we hebben nog een kerstconcert.
3: Een eerbetoon recht uit het hart van de Canadese rocklegende Bryan Adams. In The Ballad of Terry Fox vertelt hij het indrukwekkende en inspirerende verhaal van de jonge kankerpatiënt die op één been dwars door Canada rende om geld op te halen voor onderzoek. Een meeslepend en emotioneel eerbetoon.
4: Dit is nieuw op

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De meeste datacenters in Nederland houden het water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Het CBS stelde dat datacenters in 2024 5,1 miljard kilowattuur verbruikten. Dat is bijna 4,6% van het landelijke stroomverbruik. Netbeheerder Tennet verwacht dat dit in 2030 oploopt naar zo'n 10-15%. Onderzoeksjournalisten starten een procedure om de gegevens boven water te krijgen. Ondanks een oproep van minister Boekholt O'Sullivan aan gemeenten om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten, gaan 97 van de 112 gemeenten die al handhaafden gewoon door met hun beleid. Van de 177

0: afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft intussen ook verdachten opgepakt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Toen de eerste hulpverleners aankwamen, lagen de gewonden op meerdere plekken in de binnenstad. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits van woensdag is niet de drukste van de week, maar toch moet je op een aantal wegen best veel geduld hebben. Vooral op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Ze zijn daar een pechgeval aan het bergen. Daar heb je 10 minuten op onthoud, maar het loopt vooral vast op de A59 van Den Bosch naar Os, voor knooppunt Paalgraven. Daar sta je nog een half uur vast. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. Verder staat er een pechgeval op de A16 van Rotterdam naar het zuiden bij Dordrecht. Vertraging is 20 minuten. Ook daar is de weg ieder moment vrij, verwacht Rijkswaterstaat. En op de A2 is het druk van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Jonge voetballiefhebbers kunnen tijdens de herfstvakantie op woensdag 21 oktober meedoen aan een Ajax-clinic bij EGS 20 aan de Stoottroepenweg 2 in Escharen. De clinic duurt van 9:15 tot 4:00 en is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar. De deelnemers krijgen een volledige voetbalervaring met trainingen volgens de Ajax-methode onder begeleiding van trainers van Ajax Camps en Clinics. Deelname kost €84. Op woensdag 21 oktober organiseert IVN De Groene Overlaat een lezing met bijzondere titel Onder de motorkap van een boom. De bijeenkomst begint om 8:00 en vindt plaats op de Eiwitcampus aan de Dr. Moonsweg 5 in Beers. Boomverzorger Peter Simons vertelt over de werking van bomen, hun evolutie, groeihormonen, beschadigingen en de invloed van ijstijden. De toegang is gratis voor IVN-leden en donateurs. Niet-leden betalen €4. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Ongeveer 100 leerlingen van basisschool De Maasvest hebben dinsdag deelgenomen aan de WeCycle Quiz, waar ze leerden over elektrisch afval en het belang van gescheiden inleven. Dit initiatief van Stichting Open bereikt dit jaar meer dan 40 basisscholen in Nederland en informeert zo ongeveer 7000 kinderen over recycling. Pastoor Theo Lamers uit Kuik was afgelopen weekend in Lourdes, waar hij inspiratie opdeed tijdens het bezoek van paus Leo XIV. Lamers, vicaris-generaal van het bisdom 's-Hertogenbosch, benadrukt de bemoedigende boodschap van de paus en zijn diep geloof. Dit inspireert Lamers in zijn werk en het bevorderen van verbinding en vrede. Een auto en een vrachtwagen zijn dinsdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Oefeldseweg met de Klopsteen in Haps. De bestuurder van de auto, een oudere man, is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten onderzoeken de oorzaak van het ongeval. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files in het zuiden van het land veroorzaken 5 à 10 minuten vertraging. Op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht nog wel een half uur tijdverlies. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog een kwartier, verwacht Rijkswaterstaat. Op de A27 van Breda naar Gorkum sta je een kwartier in de file voor de brug bij Gorkum. Op de A59 van Den Bosch naar Os heb je voor knooppunt Paalgraven een kwartier tijdverlies. De andere kant op, richting Den Bosch, rijdt het langzaam tussen Waalwijk en Vlijmen op de A59. Daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De nieuwe single Butterflies van Mac Miller is een heerlijke, rustgevende, melancholische track waarin de in 2018 al overleden hip-hop pionier je meeneemt in de zachte kriebels van prille verliefdheid en de spanning die daarbij komt kijken. Met zijn warme, ontspannen flow en een lichte jazzy beat droom je zo weg.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169. Oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka.

0: weekend hield paus Leo XIV een toespraak in het Franse bedevaartsoord Lourdes. De Keukse pastoor Theo Lamers was daar ook dit weekend en liet zich door de woorden en aanwezigheid van de Heilige Vader inspireren.
1: De Lourdes zijn ieder jaar drie bedevaarten in september. En een van die bedevaarten zou ik begeleiden als pastor. Maar het toeval was wel dat vlak daarna bekend werd dat de paus naar Lourdes kwam.
0: Breng jij graag bezoeken aan Lourdes? Ik snap dat het een bedevaartsoord is, maar is het een plek die voor jou zelf nog een bijzondere betekenis heeft op een speciale manier?
1: Jazeker. Voor mij ligt een stukje van mijn keuze om priester te worden, ligt ook in Lourdes. In de ontmoetingen, in de gebeurtenissen, in de plek. Het is een hele bijzondere plaats waar, wij zeggen altijd, waar de hemel de aarde aanraakt.
0: En deze paus in het bijzonder, heb je die eerder horen spreken al?
1: Nee, dit is voor mij de eerste keer dat ik hem live zie en meemaak.
0: Wat voor een indruk heeft deze paus bij jou gemaakt?
1: Tweezijdige, zeg maar. Enerzijds iemand die probeert heel duidelijk in zijn woorden mensen te bemoedigen. Bijvoorbeeld ook heel sterk naar Paul doet in deze tijd op vrede. Tegelijkertijd ook iemand die met een heel diep geloof rondgaat. En dat ook uitstraalt en laat zien. En daarin mensen dan ook meeneemt.
0: Wat was de boodschap van zijn toespraak?
1: De Lourdes is heel bijzonder een plek ook voor de zieken. In Lourdes hebben we, om het zo maar te zeggen, de zieke voorhang op alle andere rolstoelen gaan altijd voor. En eigenlijk wat hij gedaan heeft, is ook om die zieken, de mensen, een boodschap van hoop te geven en troost te geven. Dat ook de moeilijke momenten, het lijden in het leven, gedeeld mag worden. En dat je je gesterkt mag weten, ook in je geloof en in de mensen om je heen.
0: En wat voor manier heeft hij jou persoonlijk geïnspireerd afgelopen weekend?
1: Het meest indrukwekkende van hem vond ik, er is in Lourdes altijd een lichtproces. Die trekt over het hele heiligdom heen. En de paus heeft zondag die lichtprocessie gelopen. En zijn intensiteit, waarmee hij dat doet, vond ik heel erg mooi. Dat raakte me echt. In alle rust, in alle stilte, biddend, zingend. Hoe hij dat doet als een diepgelovig mens. Als hij zich zo laat zien, is dat in die zin ook altijd een voorbeeld voor anderen.
0: Is er iets uit deze ervaring wat jij meeneemt om zelf in de praktijk te gaan brengen?
1: Zijn woorden inspireren altijd. En uit die woorden haal je ook elementen in je eigen werken. De zorgende aandacht voor de naaste, de mensen die uitgesloten zijn. Kijken waar je verbindingen kunt leggen om mensen bij elkaar te brengen. Om ook op onze manier, al is het maar in het heel klein, in onze eigen families of gezinnen of dorpen te werken aan vrede en verbondenheid. Dat is wel een appel wat blijft bestaan.

0: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
1: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie. Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het geweld tegen NS-medewerkers blijft stijgen en daarom moet de politiek nu echt ingrijpen, dat eist spoorwegvakbond VVMC. 3 jaar geleden kwamen er bij de NS nog zo'n 2700 meldingen binnen van agressie, maar dit jaar staat de teller al boven de 5000. Momenteel draagt de hoofdconducteur een bodycam en lopen sommige BOA's op stations bij wijze van proef met een wapenstok. Volgens de vakbond is dat lang niet genoeg om de veiligheid te garanderen. De meeste datacenters in Nederland houden hun water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Het CBS stelde dat datacenters in 2024 5,1 miljard kilowattuur verbruikten. Dat is bijna 4,6% van het landelijke stroomverbruik. Netbeheerder Tennet verwacht dat dit in 2030 oploopt naar zo'n 10-15%. Onderzoeksjournalisten starten een procedure om de gegevens boven water te krijgen. Bijna 3/4 van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit een onderzoek van NOS. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen zo meelezen. En de Amerikaanse regering kan bijvoorbeeld diensten blokkeren via sancties. Europarlementariër Schoothuis en Van Sparretak pleiten voor Europese alternatieven. En bij een steekpartij in het centrum van Arnhem zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft intussen ook verdachten opgepakt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Toen de eerste hulpverleners aankwamen, lagen de gewonden op meerdere plekken in de binnenstad. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer nog. In het oosten wordt het opnieuw een warme dag. Het kan makkelijk 29 graden worden langs de grens. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zorgt voor verkoeling. De komende dagen blijft het lekker najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog wel aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen langzaam maar zeker op. Je hebt nog wel een kwartier vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. De A2 van Den Bosch naar Utrecht is het nog druk tussen Rosmalen en Zaltbommel. Daar sta je nog 10 minuten vast. De A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je ook nog 10 minuten tijdverlies voor knooppunt Bankhoef. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven sta je 10 minuten in de file voor knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon

0: Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
1: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 14 oktober kun je om 14:30 mee met een rondleiding door kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dateert van ongeveer 1400 en is normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek. Tijdens de rondleiding van ongeveer een uur ontdek je onder meer de 18e eeuwse keuken, salon, eetkamer, opkamer en slaapkamers. Kinderen zijn welkom en krijgen een speciale opdracht. Het kasteel is helaas niet rolstoel toegankelijk en niet geschikt voor kinderwagens. Liefhebbers van satire kunnen op donderdag 15 oktober terecht in de Schouwburg in Kuik aan de Grote Straat 62 in Kuik. Om 20:30 beginnen Roel en Jos Maaldrink aan hun voorstelling Verbroedering. De broers zijn bekend van hun satirisch programma Plakshot en nemen onder meer democratie, klimaat en kunstmatige intelligentie onder de loep. Het is een avondvullende cabaretvoorstelling met humor en actuele onderwerpen. Kaarten kosten €23,50.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.
3: To be here with you tonight. And I just want to let you know that I'd follow you to the end of the world just to show you that I care. And I want you to know that

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Ongeveer 100 leerlingen van basisschool De Maasvest hebben dinsdag deelgenomen aan de WeCycle Quiz, waar ze leerden over elektrisch afval en het belang van gescheiden inleven. Dit initiatief van Stichting Open bereikt dit jaar meer dan 40 basisscholen in Nederland en informeert zo ongeveer 7000 kinderen over recycling. Pastoor Theo Lamers uit Kuik was afgelopen weekend in Lourdes, waar hij inspiratie opdeed tijdens het bezoek van paus Leo XIV. Lamers, vicaris-generaal van het bisdom 's-Hertogenbosch, benadrukt de bemoedigende boodschap van de paus en zijn diep geloof. Dit inspireert Lamers in zijn werk en het bevorderen van verbinding en vrede. Een auto en een vrachtwagen zijn dinsdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Oefeldseweg met de Klopsteen in Haps. De bestuurder van de auto, een oudere man, is bij ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten onderzoeken de oorzaak van het ongeval. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het zuiden van het land zijn de meeste files van de ochtendspits helemaal opgelost. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven sta je voor knooppunt Leenderheide nog wel 5 minuten in de file door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je bij Waardenburg ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.

0: We hebben Nicole Nijenhuis aan de telefoon van MAV 81. Een doordeweekse wedstrijd op dinsdagavond tegen de landskampioen, hè, Kwiek. Een uitwedstrijd ook nog, dus dat was ook nog eens haasten.
1: Ja, zeker. Iedereen moest snel na het werken. Hup, door in de bus richting Raalte. Dus je merkt wel dat is anders de wedstrijd ingaan als gewoon op een lekker zaterdag waar je de hele dag gewoon je kan voorbereiden. Maar alsnog moet je er staan.
0: Ja, hoe ga je zo'n wedstrijd dan in?
1: Ja, je weet natuurlijk dat we wel echt titelkandidaat zijn. Dat het gewoon echt een hele leuke ploeg is. Ook echt om tegen te handballen. We gaan de wedstrijd in met... We gaan stunten, we gaan het gewoon proberen. Anders sta je natuurlijk al 1-0 achter. Ja, dan zie je toch wel het verschil tussen Kwiek en ons. Wij spelen toch net slimmere ballen. Toch een paar keer net dat ene paasje doorspelen. Die ruimte creëren waar wij het soms wel zien. Maar net als een stukje tekort komen... dan laten ze wel zien waarom ze bovenaan horen.
0: Tweede gedeelte van die eerste helft wordt niet heel veel gescoord door beide teams niet. Hoe komt dat dan?
1: Nee, klopt. Ja, bij ons is het, we creëren de kansen, maken ze eigenlijk te weinig af. Dat zie je ook echt op de score. We gaan er rust in met, wat is het, 6 doelpunten. Dat is gewoon eigenlijk te weinig. Ondanks dat het een beetje getekend is op hoe we de eerste helft spelen. Maar ondanks dat weten we eigenlijk ook wel goed terug te halen eigenlijk. Want zo vaak hebben we ook niet gescoord. Dus ja, dat laat wel zien dat we het goed doen. Maar ja, de score, het tekent al wel een beetje.
0: En dan die tweede helft. Ben je dan ook al een beetje bezig met de wedstrijd van zaterdag? Ja, je staat dan achter. Laten we niet te gek doen.
1: Nou, we zijn er eigenlijk juist. We gaan nu gewoon proberen. Je staat al achter. Je hebt nog 10 minuten te spelen. We hebben niks met te verliezen. Dus gewoon de afspraken spelen, net dat balletje extra doorleggen. Dat is eigenlijk dan de opdracht die we meekrijgen met ga gewoon je acties aan en let niet te veel op de stand. En richt je gewoon op zaterdag, want dan moet je dan staan.
0: Want komende zaterdag de concurrent, hè, Westlandia, komt bij jullie op bezoek.
1: Ja, zeker. Dus die moeten we gewoon winnen. Dan moeten we er echt staan. We hebben nu een paar wedstrijden gehad waar we ons konden voorbereiden. En dan is Westlandia wel echt een directe concurrent.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: In het onderzoek naar het geweld in Overhasselt heeft de politie maandag twee nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om twee mannen van 24 en 25 jaar uit Amsterdam. Op meerdere plekken zijn huizen doorzocht. De politie nam daarbij meerdere wapens in beslag. Vanwege die wapenvondst is ook een derde verdachte gearresteerd. En dat is een 19-jarige Amsterdammer. Zijn rol in de zaak wordt nog onderzocht. Het geweld tegen NS-medewerkers blijft stijgen. En daarom moet de politiek nu echt ingrijpen. Dat eist spoorwegvakbond VVMC. 3 jaar geleden kwamen er bij de NS nog zo'n 2700 meldingen binnen van agressie, maar dit jaar staat de teller al boven de 5000. Momenteel draagt de hoofdconducteur een bodycam en lopen sommige BOA's op stations bij wijze van proef met een wapenstok. Volgens de vakbond is dat lang niet genoeg om de veiligheid te garanderen. De meeste datacenters in Nederland houden hun water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Het CBS stelde dat datacenters in 2024 5,1 miljard kilowattuur verbruikten. Dat is bijna 4,6% van het landelijke stroomverbruik. Netbeheerder Tennet verwacht dat dit in 2030 oploopt naar zo'n 10-15%. Onderzoeksjournalisten starten een procedure om de gegevens boven water te krijgen. En pretpark Six Flags Magic Mountain ten noorden van Los Angeles sluit 8 maan X2 permanent nadat er meer dan 100 meldingen van hersenletsel binnenkwamen. De attractie, die 360 graden draait met een topsnelheid van 122 km per uur, wordt in verband gebracht met 2 sterfgevallen. Circa 400 mensen dienden juridische claims in. Volgend jaar opent de trailglider als vervanging. Het weer nog. In het oosten wordt het opnieuw een warme dag. Het kan makkelijk 29 graden worden langs de grens. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zorgt voor verkoeling. De komende dagen blijft het lekker najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog wel aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Je hebt nog 5 minuten oponthoud bij Ravenstein op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je 5 minuten in de file voor de afrit Geldermalsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Op zondag 18 oktober verandert landgoed Tongelaar in één groot buitenfeest voor kinderen. Vanaf 11 uur tot 5 uur zijn er allerlei activiteiten op Tongelaar en de Tongelaar 12 in Mil. Kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar kunnen onder meer paddenstoelen speuren, appels persen, knutselen, een modderkeuken ontdekken en vuur maken. Ook zijn er activiteiten rond bushcraft, bijen en natuur. Een mooie bestemming voor gezinnen tijdens de herfstvakantie. Voor kinderen vanaf 6 jaar staat op zondag 18 oktober een bijzonder theateravontuur op het programma. Om 2 uur begint de waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen in de Schouwburg in Kuik aan de Grote Straat 62 in Kuik. Meneer Monster neemt het publiek mee in een razendsnelle voorstelling vol chaos, humor en verrassende filmtrucs. Andy en Thierry krijgen te maken met een Hollywood-producent, een aap en natuurlijk een compleet uit de hand gelopen boomhut. De kaarten kosten €18.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Tijdens de Kinderboekenweek in het Land van Kuik van 30 september tot en met 11 oktober worden verhalen tot leven gebracht via dans, muziek en theater. Activiteiten vinden plaats in lokale theaters en bibliotheken, waaronder workshops en voorstellingen. Hoogtepunt is het Kinderboekenfestival op 4 oktober in het Huis van Kuik. Ongeveer 100 leerlingen van basisschool De Maasvest hebben dinsdag deelgenomen aan de WeCycle Quiz, waar ze leerden over elektrisch afval en het belang van gescheiden inleven. Dit initiatief van Stichting Open bereikt dit jaar meer dan 40 basisscholen in Nederland en informeert zo ongeveer 7000 kinderen over recycling. Pastoor Theo Lamers uit Kuik was afgelopen weekend in Lourdes, waar hij inspiratie opdeed tijdens het bezoek van paus Leo XIV. Lamers, vicaris-generaal van het bisdom 's-Hertogenbosch, benadrukt de bemoedigende boodschap van de paus en zijn diep geloof. Dit inspireert Lamers in zijn werk en het bevorderen van verbinding en vrede. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel heb je een kwartier vertraging voor knooppunt Hooipolder. En op de A2 is een ongeluk gebeurd van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg heb je daardoor 20 minuten tijdverlies. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik met het Land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het Land van Kuik. Het Land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: de studio Mariet Rutte en Sjoerd Adema van het Streekkoor Kantonis. Welkom in de studio. Jullie hebben 3 oktober een spektakel.
1: We hebben een groot herfstconcert in de Duvelshof aan de Grote Straat in Sambeek. En daarin staat centraal het requiem van Duruflé. En daarnaast zingen we liederen van de componisten Rutter, Whittaker, Fauré, Reinberger, Frank. Het wordt een heel mooi programma. We worden ook begeleid door een ensemble met 7 instrumentalisten. En door de bekende harmoniumspeler Dirk Luymens. Die is, zegt men, de harmoniumspeler des Vaderlands. Ook over de hele wereld beroemd. Onder leiding van Mirjam Westgeest. En het belooft een mooi programma te worden. En kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar via www.kantonis.nl. En de prijs is inclusief een consumptie, zeggen we daar dan bij.
0: Jullie hebben nog iets te vieren binnenkort, want het koor bestaat volgend jaar 25 jaar. Sjoerd, wat kunnen we verwachten?
2: Ja, 25 jaar, dat vinden wij echt een moment om even als koor daarbij stil te staan. 25 jaar is niet niks. En dat is natuurlijk in deze plaats een feestje. Voor de koorleden zelf, maar ook voor de vrienden van Kantonis. Want we hebben gelukkig ook een heel stel vrienden die Kantonis een warm hart toedragen. En die willen we ook graag fêteren tijdens zo'n jubileumjaar. Maar natuurlijk, zo'n jubileumjaar is ook een prachtige gelegenheid om het koor nog eens onder de aandacht te brengen van een brede publiek. Wat meer aandacht te trekken. En ja, wellicht ook weer een nieuwe aanwas van koorleden, want die kunnen we altijd gebruiken.
0: En dan vooral de mannen, heb ik begrepen.
2: En vooral de mannen, maar ook de dames, die draven nog een heel warm hart toe. Maar inderdaad, de mannen hebben nog iets meer behoefte aan, zou je kunnen zeggen.
1: Want wie zou er niet met Rossini mee willen zingen?
2: Ja,
1: de
2: natuurlijk.
1: Grote operacomponist. Dat is een belangrijke componist voor het grote jubileumconcert.
2: Ja, in juni volgend jaar is het grote jubileumconcert.
1: We hebben ook een scratchdag. En die is dat wil zeggen dat je scratch dus vanaf niks in één dag een werk instudeert. Ja, we gaan er dan wel vanuit dat mensen thuis of het stuk al kennen of het een beetje voorbereiden. En dat is dit keer gewijd aan Carl Jenkins, het Stabat Mater. Het Stabat Mater Dolorosa, dat is de moeder stond aan het graf Maria. Met het grote verdriet vanwege het overlijden van haar zoon. En die Jenkins, dat is een heel bekende componist. Hij maakte eigenlijk moderne klassieke muziek. Want hij is begonnen als medewerker in een jazz-rockband. Maar heeft zich ook ontwikkeld als componist en wordt graag gezongen. En wij zingen dan het Stabat Mater. En we hebben nog een kerstconcert.

Een prachtige en kwetsbare nieuwe track van de Nederlandse zangeres Bente. In haar single Parachute bezingt ze de angst en de overgave van het volkomen vertrouwen op iemand anders wanneer je in het diepe springt.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een reusachtige actie tegen Hells Angels. De invallen vinden plaats in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. Aanleiding is een jarenlang onderzoek naar een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte toen op een Europees netwerk dat zich bezighoudt met drugs en wapenhandel, afpersing en prostitutie. Volgens Duitse media gaat het om de grootste actie ooit tegen de motorclub. Een passagiersvlucht van Dubai naar Tel Aviv heeft vandaag een noodsignaal verstuurd vanwege een mogelijke kaping. Uiteindelijk bleek dat er helemaal geen kapers aan boord waren, maar dat de piloten in de cockpit met elkaar op de vuist waren gegaan. Het is nog niet duidelijk of het signaal opzettelijk werd verstuurd. De zaak wordt verder onderzocht en het Israëlische luchtruim is intussen weer vrijgegeven. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt heeft de politie maandag 2 nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om 2 mannen van 24 en 25 jaar uit Amsterdam. Tijdens de aanhoudingen zijn doorzoekingen gedaan op locaties in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. De politie nam daarbij meerdere wapens in beslag. Vanwege die wapenvondst is ook een derde verdachte gearresteerd en dat is een 19-jarige Amsterdammer. Zijn rol in de zaak wordt nog verder onderzocht. En vandaag op 30 september vieren de meeste Nederlanders hun verjaardag. Vorig jaar ging het om ruim 44.000 mensen. September heeft met 8 dagen in de top 10 sowieso de meest drukke verjaardagsdagen. Op Schrikkeldag, dat is op 29 februari, zijn de minste mensen jarig, gevolgd door Nieuwjaarsdag en andere feestdagen. Volgens het CBS komt dat waarschijnlijk doordat geplande geboortes zoals een keizersnede liever niet op feestdagen worden ingepland. Het weer tot slot. Vandaag wordt het nog 1 keer warm. De temperatuur loopt op van 22 graden in het westen tot zo'n 28 graden in het oosten. In de loop van de middag begint het in het zuidwesten te regenen en vanavond trekt die regen verder over de rest van het land. Morgen is het koeler, dan wordt het zo'n 20 graden en er vallen landinwaarts de nodige buien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat een flinke file door een ongeluk op de A59 vanuit Den Bosch voor knooppunt Hooipolder. Vertraging is 25 minuten en de linkerrijstrook is dicht. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg heb je tussen Best en Moergestel een kwartier tijdverlies door een pechgeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunst vrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Heilmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
0: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
10: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
11: Ja.
12: Ja.
10: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 22 oktober kun je tijdens de herfstvakantie zelf papier leren scheppen. De workshop bij Wereldtuin Verdeliet aan de Tourmalijn 40 in Kuik begint om 10:30 en duurt tot ongeveer 3:30. Van oud papier maak je eigen nieuw papier dat later weer voor allerlei creatieve toepassingen kan gebruikt worden. De workshop is geschikt voor volwassenen en jongeren vanaf ongeveer 8 jaar. Deelname kost €12,50. Aanmelden kan tot en met zondag 18 oktober. Op donderdag 22 oktober gaat in Sambeek het muziektheater Rosalia's Rust van start. De voorstelling begint om 8 uur in de voormalige kerk, tegenwoordig Duivelshof, aan de Grote Straat 65 in Sambeek. Het verhaal is geïnspireerd op het leven van kunstenares Rosalia Ries en haar grafkelder bij het Katrina Klooster. Harmonie Semper Unitas werkt samen met toneelvereniging Vest. Muziek, toneel en geprojecteerde beelden komen samen in een voorstelling over historie en het behoud van Sambeeks erfgoed.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Tijdens de Kinderboekenweek in het Land van Kuik van 30 september tot en met 11 oktober worden verhalen tot leven gebracht via dans, muziek en theater. Activiteiten vinden plaats in lokale theaters en bibliotheken, waaronder workshops en voorstellingen. Hoogtepunt is het Kinderboekenfestival op 4 oktober in het Huis van Kuik. Ongeveer 100 leerlingen van basisschool De Maasvest hebben dinsdag deelgenomen aan de WeCycle Quiz, waar ze leerden over elektrisch afval en het belang van gescheiden inleven. Dit initiatief van Stichting Open bereikt dit jaar meer dan 40 basisscholen in Nederland en informeert zo ongeveer 7000 kinderen over recycling. Pastoor Theo Lamers uit Kuik was afgelopen weekend in Lourdes, waar hij inspiratie opdeed tijdens het bezoek van paus Leo XIV. Lamers, vicaris-generaal van het bisdom 's-Hertogenbosch, benadrukt de bemoedigende boodschap van de paus en zijn diep geloof. Dit inspireert Lamers in zijn werk en het bevorderen van verbinding en vrede. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wordt het nog één keer warm. De temperatuur loopt op van 22 graden in het westen tot zo'n 28 graden in het oosten. In de loop van de middag begint het in het zuidwesten te regenen en vanavond trekt die regen verder over de rest van het land. Morgen is het koeler, dan wordt het zo'n 20 graden en er vallen landinwaarts de nodige buien.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat in de file door de nasleep van een ongeluk op de A59 vanuit Den Bosch, voorknopend Hooipolder. De weg is weer vrij, de vertraging is nog 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Afgelopen weekend hield paus Leo XIV een toespraak in het Franse bedevaartsoord Lourdes. De Keukse pastoor Theo Lamers was daar ook dit weekend en liet zich door de woorden en aanwezigheid van de Heilige Vader inspireren.
1: De Lourdes zijn ieder jaar drie bedevaarten in september. En een van die bedevaarten zou ik begeleiden als pastor. Maar het toeval was wel dat vlak daarna bekend werd dat de paus naar Lourdes kwam.
0: Breng jij graag bezoek aan Lourdes? Ik snap dat het een bedevaartsoord is, maar is het een plek die voor jou zelf nog een bijzondere betekenis heeft op een speciale manier?
1: Jazeker. Voor mij ligt een stukje van mijn keuze om priester te worden, ligt ook in Lourdes. In de ontmoetingen, in de gebeurtenissen, in de plek. Het is een hele bijzondere plaats waar, wij zeggen altijd, waar de hemel de aarde aanraakt.
0: En deze paus in het bijzonder, heb je die eerder gehoord spreken al?
1: Nee, dit is voor mij de eerste keer dat ik hem live zie en meemaak.
0: Wat voor een indruk heeft deze paus bij jou gemaakt?
1: Tweezijdige, zeg maar. Enerzijds iemand die probeert heel duidelijk in zijn woorden mensen te bemoedigen. Bijvoorbeeld ook heel sterk naar Paul doet in deze tijd op vrede. Tegelijkertijd ook iemand die met een heel diep geloof rondgaat. En dat ook uitstraalt en laat zien. En daarin mensen dan ook meeneemt.
0: Wat was de boodschap van zijn toespraak?
1: De Lourdes is heel bijzonder een plek ook voor de zieken. In Lourdes hebben we, om het zo maar te zeggen, de zieke voorhang op alle andere rolstoelen gaan altijd voor. En eigenlijk wat hij gedaan heeft, is ook om die zieken, de mensen, een boodschap van hoop te geven en troost te geven. Dat ook de moeilijke momenten, het lijden in het leven, gedeeld mag worden. En dat je je gesterkt mag weten, ook in je geloof en in de mensen om je heen.
0: En wat voor manier heeft hij jou persoonlijk geïnspireerd afgelopen weekend?
1: Het meest indrukwekkende van hem vond ik, er is in Lourdes altijd een lichtprocessie. Die trekt over het hele heiligdom heen. En de paus heeft zondag die lichtprocessie gelopen. En zijn intensiteit, waarmee hij dat doet, vond ik heel erg mooi. Dat raakte me echt. In alle rust, in alle stilte, biddend, zingend. Hoe hij dat doet als een diepgelovig mens. Als hij zich zo laat zien, is dat in die zin ook altijd een voorbeeld voor anderen.
0: Is er iets uit deze ervaring wat jij meeneemt om zelf in de praktijk te gaan brengen?
1: Zijn woorden inspireren altijd. En uit die woorden haal je ook elementen in je eigen werken. De zorgende aandacht voor de naaste, de mensen die uitgesloten zijn. Kijken waar je verbindingen kunt leggen om mensen bij elkaar te brengen. Om ook op onze manier, al is het maar in het heel klein, in onze eigen families of gezinnen of dorpen te werken aan vrede en verbondenheid. Dat is wel een appel wat blijft bestaan.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De drie mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege onbeheerde bagage op station Haarlem zitten nog vast voor verhoor en onderzoek. Het gaat om twee mannen van 37 en een man van 62 jaar. Hun rol wordt nog onderzocht. De bagage bleek niet gevaarlijk. Gisteren werden ook stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht ontruimd. De Amerikaanse militaire missie in Irak is beëindigd, meldt het Pentagon. Iraakse veiligheidstroepen nemen de verantwoordelijkheid over voor de veiligheid en de strijd tegen IS. De Verenigde Staten blijven Irak wel trainen en ondersteunen met inlichtingen. Iraakse en Koerdische functionarissen vrezen dat IS door de beëindiging weer sterker kan worden. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een grote actie tegen de Hells Angels. De invallen vinden vooral plaats in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. Aanleiding is een jarenlang onderzoek naar een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden.

0: Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat een flinke file op de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel. Door bergingswerkzaamheden heb je een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A59, daar sta je 10 minuten in de file van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel voor knooppunt Hooipolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start.
3: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start. Startmakelaars.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 16 oktober wordt er flink gelachen in gemeenschapshuis De Willig aan de wethouder Linderstraat 11 in Wilbertoort. De stand-up comedyavond begint om 8 uur en brengt maar liefst 8 comedians op het podium, onder meer Jan Volleberg. Een MC praat de avond aan elkaar. Verwacht herkenbare verhalen, scherpe grappen en onverwachte wendingen. Kaarten kosten €10 in de voorverkoop en €12,50 aan de deur. Muziekvereniging Juliana Haps houdt op zaterdag 17 oktober het jaarlijkse jubilarische concert. Het concert begint om 8 uur bij Zalencentrum De Posthoorn aan de Kerkstraat 6 in Haps. Dit jaar wordt Erik van den Besselaar vanwege 25-jarig lidmaatschap en Monique Noorbergen vanwege maar liefst 40-jarig lidmaatschap in het zonnetje gezet. Het orkest en de slagwerkgroep van Juliana treden op samen met muzikale gasten uit Alpen en Dreumel. De toegang is gratis, de zaal opent om 7 uur.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De gemeente Land van Kuik overweegt om zelf straatcoaches op te leiden. Aldus burgemeester Marieke Moorman. Die besluit volgt op het beëindigen van het contract met beveiligingsbedrijf WNR. Dat niet over de vereiste verklaringen omtrent gedrag beschikte. De gemeente zoekt naar een effectieve invulling van deze functie die hard nodig is. Tijdens de Kinderboekenweek in het Land van Kuik van 30 september tot en met 11 oktober worden verhalen tot leven gebracht via dans, muziek en theater. Activiteiten vinden plaats in lokale theaters en bibliotheken, waaronder workshops en voorstellingen. Hoogtepunt is het Kinderboekenfestival op 4 oktober in het Huis van Kuik. Ongeveer 100 leerlingen van basisschool De Maasvest hebben dinsdag deelgenomen aan de WeCycle Quiz, waar ze leerden over elektrisch afval en het belang van gescheiden inleven. Dit initiatief van Stichting Open bereikt dit jaar meer dan 40 basisscholen in Nederland en informeert zo ongeveer 7000 kinderen over recycling. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. De rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC, maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: We hebben Nicole Nijenhuis aan de telefoon van MAV 81. Een doordeweekse wedstrijd op dinsdagavond tegen de landskampioen, hè, Kwiek. Een uitwedstrijd ook nog, dus dat was ook nog eens haasten.
1: Ja, zeker. Iedereen moest snel na het werken. Hup, door in de bus richting Raalte. Dus je merkt wel dat als anders de wedstrijd ingaan als gewoon op een lekker zaterdag waar je de hele dag gewoon je kan voorbereiden. Maar alsnog moet je er staan.
0: Ja, hoe ga je zo'n wedstrijd dan in?
1: Ja, je weet natuurlijk dat we wel echt titelkandidaat zijn. Dat het gewoon echt een hele leuke ploeg is. Ook echt om tegen te handballen. We gaan de wedstrijd in met... We gaan stunten, we gaan het gewoon proberen. Anders sta je natuurlijk al 1-0 achter. Ja, dan zie je toch wel het verschil tussen Kwiek en ons. Wij spelen toch net slimmere ballen. Toch een paar keer net dat ene paasje doorspelen. Die ruimte creëren waar wij het soms wel zien. Maar net als een stukje tekort komen... dan laten ze wel zien waarom ze bovenaan horen.
0: Tweede gedeelte van die eerste helft wordt niet heel veel gescoord door beide teams niet. Hoe komt dat dan?
1: Nee, klopt. Ja, bij ons is het, we creëren de kansen, maken ze eigenlijk te weinig af. Dan zie je ook echt op de score, we gaan er rust in met, wat is het, 6 doelpunten. Dat is gewoon eigenlijk te weinig. Ondanks dat het een beetje getekend is op hoe we de eerste helft spelen. Maar ondanks dat weten we hun eigenlijk ook wel goed terug te halen eigenlijk. Want zo vaak hebben we hun ook niet gescoord. Dus ja, dat laat wel zien dat we het goed doen. Maar ja, de score, het teken is al wel een beetje.
0: En dan die tweede helft. Ben je dan ook al een beetje bezig met de wedstrijd van zaterdag? Ja, je staat dan achter. Laten we niet te gek doen.
1: Nou, we zijn er eigenlijk juist. We gaan nu gewoon proberen. Je staat al achter. Je hebt nog 10 minuten te spelen. We hebben niks met te verliezen. Dus gewoon de afspraken spelen, net dat balletje extra doorleggen. Dat is eigenlijk dan de opdracht die we meekrijgen met ga gewoon je acties aan en let niet te veel op de stand. En richt je gewoon op zaterdag, want dan moet je dan staan.
0: Want komende zaterdag de concurrent, hè, Westlandia, komt bij jullie op bezoek.
1: Ja, zeker. Dus die moeten we gewoon winnen. Dan moeten we er echt staan. We hebben nu een paar wedstrijden gehad waar we ons konden voorbereiden. En dan is Westlandia wel echt een directe concurrent.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf JSW.
1: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een Fly Dubai vlucht van Dubai naar Tel Aviv is vandaag uitgeweken naar Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Volgens passagiers stak de co-piloot zijn collega neer en zou hij het toestel hebben willen laten neerstorten. Passagiers hielpen de piloot de aanvaller te overmeesteren. Alle passagiers en bemanningsleden zijn veilig geland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit constateerde deze zomer overtredingen bij bijna 2/3 van de gecontroleerde horecazaken. Het ging vooral om onvoldoende maatregelen tegen vliegen en het niet goed bewaren of bereiden van voedsel. De toezichthouder controleerde 154 horecazaken op warme dagen. Bij 8 bedrijven waren de overtredingen ernstig. De 3 mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege onbeheerde bagage op station Haarlem zitten nog vast voor verhoor en onderzoek. Het gaat om 2 mannen van 37 en een man van 62 jaar. Hun rol wordt nog onderzocht. De bagage bleek niet gevaarlijk. Gisteren werden ook stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht ontruimd. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een grote actie tegen de Hells Angels. De invallen vinden vooral plaats in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. Aanleiding is een jarenlang onderzoek naar een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte toen op een Europees netwerk dat zich bezighoudt met drugs en wapenhandel, afpersing en prostitutie. Het weer nog, vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen. Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles

0: rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 25 oktober organiseert IVN De Groene Overlaat een paddenstoelenwandeling op de landgoederen De Barendonk en Ossenbroek. De wandeling begint om 10 uur en duurt tot ongeveer 12 uur. Verzamelen kan vanaf 9:45 bij landgoed De Barendonk aan de Meelseweg 13 in Beers. Natuurgidsen vertellen hoe paddenstoelen groeien en waarop je moet letten bij het herkennen. De wandeling is geschikt voor volwassenen en kinderen. Deelname is gratis, maar ook vooraf aanmelden is verplicht. Op zaterdag 24 oktober vindt in de Lambertuskerk in Beers een stukje Beieren plaats. Het Oktoberfest begint om 8 uur en duurt tot 1 uur in de Lambertuskerk aan Kerkveld 2 in Beers. Het programma staat onder meer Stimming met Peter, Benny Solo en Party DJ Tony. Verwacht dus bier, braadworst, dindrels, lederhozen en vooral veel muziek en feest. Het evenement is bedoeld voor iedereen die zin heeft in een avondje Beierse gezelligheid. Op zaterdag 24 oktober kun je de natuur eens op een hele andere manier beleven tijdens de Nacht van de Nacht. Avondwandeling door en rond de Gasterse bossen begint om 7 uur en duurt tot ongeveer 9 uur. In de agenda staat Hoeve 23 in Gassel als locatie. Het definitieve verzamelpunt wordt na aanmelding bekendgemaakt. De wandeling laat zien hoe bijzonder het donker kan zijn en vraagt aandacht voor lichtvervuiling. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De gemeente Land van Kuik overweegt om zelf straatcoaches op te leiden. Aldus burgemeester Marieke Moorman. Die besluit volgt op het beëindigen van het contract met beveiligingsbedrijf WNR. Dat niet over de vereiste verklaringen omtrent gedrag beschikte. De gemeente zoekt naar een effectieve invulling van deze functie die hard nodig is. Tijdens de kinderboekenweek in het Land van Kuik van 30 september tot en met 11 oktober worden verhalen tot leven gebracht via dans, muziek en theater. Activiteiten vinden plaats in lokale theaters en bibliotheken, waaronder workshops en voorstellingen. Hoogtepunt is het kinderboekenfestival op 4 oktober in het Huis van Kuik. Ongeveer 100 leerlingen van basisschool De Maasvest hebben dinsdag deelgenomen aan de WeCycle Quiz, waar ze leerden over elektrisch afval en het belang van gescheiden inleven. Dit initiatief van Stichting Open bereikt dit jaar meer dan 40 basisscholen in Nederland en informeert zo ongeveer 7000 kinderen over recycling. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: In de studio Mariet Rutte en Sjoerd Adema van het Streekkoor Cantonis. Welkom in de studio. Jullie hebben 3 oktober een spektakel.
1: We hebben een groot herfstconcert in de Duvelshof aan de Grote Straat in Sambeek. En daarin staat centraal het requiem van Duruflé. En daarnaast zingen we liederen van de componisten Rutter, Whittaker, Fauré, Reinberger, Frank. Het wordt een heel mooi programma. We worden ook begeleid door een ensemble met 7 instrumentalisten. En door de bekende harmoniumspeler Dirk Luymens. Die is, zegt men, de harmoniumspeler des vaderlands. Ook over de hele wereld beroemd. Onder leiding van Mirjam Westgeest. En het belooft een mooi programma te worden. En kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar via www.cantonis.nl. En de prijs is inclusief een consumptie, zeggen we daar dan bij.
0: Jullie hebben nog iets te vieren binnenkort, want het koor bestaat volgend jaar 25 jaar. Sjoerd, wat kunnen we verwachten?
2: Ja, 25 jaar, dat vinden wij echt een moment om even als koor daarbij stil te staan. 25 jaar is niet niks. En dat is natuurlijk in deze plaats een feestje. Voor de koorleden zelf, maar ook voor de vrienden van Cantonis. Want we hebben gelukkig ook een heel stel vrienden die, Cantonis een warm hart toedragen. En die willen we ook graag fêteren tijdens zo'n jubileumjaar. Maar natuurlijk, zo'n jubileumjaar is ook een prachtige gelegenheid om het koor nog eens onder de aandacht te brengen van een breder publiek. Wat meer aandacht te trekken. En ja, wellicht ook weer een nieuwe aanwas van koorleden, want die kunnen we altijd gebruiken.
0: En dan vooral de mannen, heb ik begrepen.
2: En vooral de mannen, maar ook de dames, die dragen nog een heel warm hart toe. Maar inderdaad, de mannen hebben nog iets meer behoefte aan, zou je kunnen zeggen, dan de...
1: Want wie zou er niet met Rossini mee willen zingen?
2: Ja, ja,
1: de grote operacomponist, dat is een belangrijke componist voor het grote jubileumconcert.
2: Ja, in juni volgend jaar is het grote jubileumconcert.
1: We hebben ook een scratchdag. En die is dat wil zeggen dat je scratch dus vanaf niks in één dag een werk instudeert. Ja, we gaan er dan wel vanuit dat mensen thuis of het stuk al kennen of het een beetje voorbereiden. En dat is dit keer gewijd aan Carl Jenkins, het Stabat Mater. Stabat Mater Dolorosa, dat is de moeder stond aan het graf Maria met het grote verdriet vanwege het overlijden van haar zoon. En die Jenkins, dat is een heel bekende componist. Hij maakte eigenlijk moderne klassieke muziek. Want hij is begonnen als medewerker in een jazz-rockband. Maar heeft zich ook ontwikkeld als componist en wordt graag gezongen. En wij zingen dan het Stabat Mater. En we hebben nog een kerstconcert.
3: Omroep Land van Kaak, dichterbij dan je denkt.
4: Een verrassende en ijzersterke samenwerking. De wereldberoemde producer Marshmallow slaat de handen ineen met de Canadese country- en folkzanger Cameron Whitcomb in de single Hello. Het nummer combineert rauwe, emotionele zang over de leegte na een verbroken relatie met een meeslepende beat.
5: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners. In principe wordt de strafeis verdubbeld ten opzichte van vergelijkbare misdrijven tegen anderen. Een gevangenisstraf wordt daarbij het uitgangspunt in plaats van een boete of taakstraf. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie. Bij een vechtpartij in Arnhem zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt, onder wie een minderjarige die zwaar gewond is geraakt. De politie hield 8 verdachten aan, jongeren van 17 tot 20 jaar. Een groep van ongeveer 15 mensen was bij de vechtpartij betrokken. Vermoedelijk is daarbij ook gestoken. Een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv is vandaag uitgeweken naar Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Volgens passagiers stak de co-piloot zijn collega neer en zou hij het toestel hebben willen laten neerstorten. Passagiers hielpen de piloot de aanvaller te overmeesteren. Alle passagiers en bemanningsleden zijn veilig geland. De 3 mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege onbeheerde bagage op station Haarlem zitten nog vast voor verhoor en onderzoek. Het gaat om 2 mannen van 37 en een man van 62 jaar. Hun rol wordt nog onderzocht. De bagage bleek niet gevaarlijk. Gisteren werden ook stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht ontruimd. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Start Makelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.
8: Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start. Start Makelaars.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Jonge voetballiefhebbers kunnen tijdens de herfstvakantie op woensdag 21 oktober meedoen aan een Ajax-clinic bij EGS 20 aan de Stoottroepenweg 2 in Escharen. De clinic duurt van 9:15 tot 4:00 en is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar. De deelnemers krijgen een volledige voetbalervaring met trainingen volgens de Ajax-methode onder begeleiding van trainers van Ajax Camps en Clinics. Deelname kost €84. Op woensdag 21 oktober organiseert IVN De Groene Overlaat een lezing met bijzondere titel Onder de motorkap van een boom. De bijeenkomst begint om 8:00 en vindt plaats op de Eiwitcampus aan de Dr. Moonsweg 5 in Beers. Boomverzorger Peter Simons vertelt over de werking van bomen, hun evolutie, groeihormonen, beschadigingen en de invloed van ijstijden. De toegang is gratis voor IVN-leden en donateurs. Niet-leden betalen €4. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

0: Blant van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De gemeente Land van Kuik overweegt om zelf straatcoaches op te leiden. Aldus burgemeester Marieke Moorman. Die besluit volgt op het beëindigen van het contract met beveiligingsbedrijf WNR... dat niet over de vereiste verklaringen omtrent gedrag beschikte. De gemeente zoekt naar een effectieve invulling van deze functie die hard nodig is... Tijdens de Kinderboekenweek in het Land van Kuik van 30 september tot en met 11 oktober... worden verhalen tot leven gebracht via dans, muziek en theater. Activiteiten vinden plaats in lokale theaters en bibliotheken, waaronder workshops en voorstellingen. Hoogtepunt is het Kinderboekenfestival op 4 oktober in het Huis van Kuik. Ongeveer 100 leerlingen van basisschool De Maasvest hebben dinsdag deelgenomen aan de WeCycle Quiz, waar ze leerden over elektrisch afval en het belang van gescheiden inleven. Dit initiatief van Stichting Open bereikt dit jaar meer dan 40 basisscholen in Nederland en informeert zo ongeveer 7000 kinderen over recycling. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar er trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. De rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A4 Antwerpen-Rotterdam. Bij knooppunt Zoomland is de vertraging 10 minuten. En op de N322 zal Bommel-Nieuwendijk bij Gameren ook een kleine 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Afgelopen weekend hield paus Leo XIV een toespraak in het Franse bedevaartsoord Lourdes. De Keukse pastoor Theo Lamers was daar ook dit weekend en liet zich door de woorden en aanwezigheid van de Heilige Vader inspireren.
1: De Lourdes zijn ieder jaar drie bedevaarten in september. En een van die bedevaarten zou ik begeleiden als pastor. Maar het toeval was wel dat vlak daarna bekend werd dat de paus naar Lourdes kwam.
0: Breng jij graag bezoek aan Lourdes? Ik snap dat het een bedevaartsoord is, maar is het een plek die voor jou zelf nog een bijzondere betekenis heeft op een speciale manier?
1: Ja, zeker. Voor mij ligt een stukje van mijn keuze om priester te worden, ligt ook in Lourdes. In de ontmoetingen, in de gebeurtenissen, in de plek. Het is een hele bijzondere plaats waar, wij zeggen altijd, waar de hemel de aarde aanraakt.
0: En deze paus in het bijzonder, heb je die eerder gehoord spreken al?
1: Nee, dit is voor mij de eerste keer dat ik hem live zie en meemaak.
0: Wat voor een indruk heeft deze paus bij jou gemaakt?
1: Tweezijdige, zeg maar. Enerzijds iemand die probeert heel duidelijk in zijn woorden mensen te bemoedigen. Bijvoorbeeld ook heel sterk naar Paul doet in deze tijd op vrede. Tegelijkertijd ook iemand die met een heel diep geloof rondgaat. En dat ook uitstraalt en laat zien. En daarin mensen dan ook meeneemt.
0: Wat was de boodschap van zijn toespraak?
1: De Lourdes is heel bijzonder een plek ook voor de zieken. In Lourdes hebben we, om het zo maar te zeggen, de zieke voorhang op alle andere rolstoelen gaan altijd voor. En eigenlijk wat hij gedaan heeft, is ook om die zieken, de mensen, een boodschap van hoop te geven en troost te geven. Dat ook de moeilijke momenten, het lijden in het leven, gedeeld mag worden. En dat je je gesterkt mag weten, ook in je geloof en in de mensen om je heen.
0: En op wat voor manier heeft hij jou persoonlijk geïnspireerd afgelopen weekend?
1: Het meest indrukwekkende van hem vond ik, er is in Lourdes altijd een lichtproces. Die trekt over het hele heiligdom heen. En de paus heeft zondag die lichtprocessie gelopen. En zijn intensiteit, waarmee hij dat doet, vond ik heel erg mooi. Dat raakt me echt. In alle rust, in alle stilte, biddend, zingend. Hoe hij dat doet als een diepgelovig mens. Als hij zich zo laat zien, is dat in die zin ook altijd een voorbeeld voor anderen.
0: Is er iets uit deze ervaring wat jij meeneemt om zelf in de praktijk te gaan brengen?
1: Zijn woorden inspireren altijd. En uit die woorden haal je ook elementen in je eigen werken. De zorgende aandacht voor de naaste, de mensen die uitgesloten zijn. Kijken waar je verbindingen kunt leggen om mensen bij elkaar te brengen. Om ook op onze manier, al is het maar in het heel klein, in onze eigen families of gezinnen of dorpen te werken aan vrede en verbondenheid. Dat is wel een appel wat blijft bestaan.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In het Noordpoolgebied is tussen 1970 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Door het verlies van ijs krijgt de kust meer wind en golven te verduren. Daardoor is 60% van de Arctische kust kwetsbaar voor erosie of zeespiegelstijging. Sinds 2012 stijgt de zeespiegel jaarlijks met 4,2 mm door opwarming. De gevangenisbewaarder die vorige week op een terras in Amsterdam werd doodgeschoten, had kort daarvoor een woordenwisseling met de verdachte. Volgens het Openbaar Ministerie werd hij agressief aangesproken over iets uit het verleden. De 37-jarige verdachte blijft zeker 14 dagen langer vastzitten op verdenking van moord. Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners. In principe wordt de strafeis verdubbeld ten opzichte van vergelijkbare misdrijven tegen anderen. Een gevangenisstraf wordt daarbij het uitgangspunt in plaats van een boete of taakstraf. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie. Een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv is vandaag uitgeweken naar Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Volgens passagiers stak de co-piloot zijn collega neer en zou hij het toestel hebben willen laten neerstorten. Passagiers hielpen de piloten aanvaller te overmeesteren. Alle passagiers en bemanningsleden zijn veilig geland. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A4 Antwerpen-Rotterdam. Bij Hogerheide is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlenen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 14 oktober kun je om 14:30 mee met een rondleiding door kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dateert van ongeveer 1400 en is normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek. Tijdens de rondleiding van ongeveer een uur ontdek je onder meer de 18e eeuwse keuken, salon, eetkamer, opkamer en slaapkamers. Kinderen zijn welkom en krijgen een speciale opdracht. Het kasteel is helaas niet rolstoel toegankelijk en niet geschikt voor kinderwagens. Liefhebbers van satire kunnen op donderdag 15 oktober terecht in de Schouwburg in Kuik aan de Grote Straat 62 in Kuik. Om 8:30 beginnen Roel en Jos Maaldrink aan hun voorstelling Verbroedering. De broers zijn bekend van hun satirisch programma Plakshot en nemen onder meer democratie, klimaat en kunstmatige intelligentie onder de loep. Het is een avondvullende cabaretvoorstelling met humor en actuele onderwerpen. Kaarten kosten €23,50.
3: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Het aantal fietsdiefstallen in Land van Kuik is in de eerste 8 maanden van 2026 gedaald naar 202, vergeleken met 212 in dezelfde periode van 2025. In Nederland steeg het totaal aantal diefstallen echter met 1,56%. In Amsterdam en Rotterdam daalde het aantal diefstallen, terwijl studentensteden een stijging vertoonden. Carnaval in Mil verhuist naar de binnenlocatie Millesweert. Horeca Mil organiseert het gezamenlijke feest daar, na de kou van vorig jaar in een tent op het Kerkplein. Het programma en de artiesten worden later bekendgemaakt. Millesweert wordt de nieuwe locatie voor het carnavalsfeest in Utgermeland. De gemeente Land van Kuik overweegt om zelf straatcoaches op te leiden, aldus burgemeester Marieke Moorman. Die besluit volgt op het beëindigen van het contract met beveiligingsbedrijf WNR, dat niet over de vereiste verklaringen omtrent gedrag beschikte. De gemeente zoekt naar een effectieve invulling van deze functie die hard nodig is. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar er trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. De rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: We hebben Nicole Nijenhuis aan de telefoon van MAV 81. Een doordeweekse wedstrijd op dinsdagavond tegen de landskampioen, hè, Kwiek. Een uitwedstrijd ook nog, dus dat was ook nog eens haasten.
1: Ja, zeker. Iedereen moest snel naar het werken. Hup, door in de bus richting Raalte. Dus je merkt wel dat ze anders de wedstrijd ingaan als gewoon op een lekker zaterdag waar je de hele dag gewoon je kan voorbereiden. Maar alsnog moet je er staan.
0: Ja, hoe ga je zo'n wedstrijd dan in?
1: Ja, je weet natuurlijk dat we wel echt titelkandidaat zijn. Dat het gewoon echt een hele leuke ploeg is. Ook echt om tegen te handballen. We gaan de wedstrijd in met... We gaan stunten, we gaan het gewoon proberen. Anders sta je natuurlijk al 1-0 achter. Ja, dan zie je toch wel het verschil tussen Kwiek en ons. Wij spelen toch net slimmere ballen. Toch een paar keer net dat ene paasje doorspelen. Die ruimte creëren waar wij het soms wel zien. Maar net als een stukje tekort komen... dan laten ze wel zien waarom ze bovenaan horen.
0: Tweede gedeelte van die eerste helft wordt niet heel veel gescoord door beide teams niet. Hoe komt dat dan?
1: Nee, klopt. Ja, bij ons is het, we creëren de kansen, maken ze eigenlijk te weinig af. Dat zie je ook echt op de score. We gaan er rust in met, 6 doelpunten. Dat is gewoon eigenlijk te weinig. Ondanks dat het een beetje getekend is hoe we de eerste helft spelen. Maar ondanks dat weten we eigenlijk ook wel goed terug te halen eigenlijk. Want zo vaak hebben we ook niet gescoord. Dus ja, dat laat wel zien dat we het goed doen. Maar ja, de score, het betekent al wel een beetje.
0: En dan die tweede helft. Ben je dan ook al een beetje bezig met de wedstrijd van zaterdag? Ja, je staat dan achter. Laten we niet te gek doen.
1: Nou, we zijn er eigenlijk juist. We gaan nu gewoon proberen. Je staat al achter. Je hebt nog 10 minuten te spelen. We hebben niks met te verliezen. Dus gewoon de afspraken spelen, net dat balletje extra doorleggen. Dat is eigenlijk dan de opdracht die we meekrijgen met ga gewoon je acties aan en let niet te veel op de stand. En richt je gewoon op zaterdag, want dan moet je dan staan.
0: Want komende zaterdag de concurrent, hè, Westlandia, komt bij jullie op bezoek.
1: Ja, zeker. Dus die moeten we gewoon winnen. Dan moeten we er echt staan. We hebben nu een paar wedstrijden gehad waar we ons konden voorbereiden. En dan is Westlandia wel echt een directe concurrent.
2: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.

0: Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De politieke crisis in Roemenië duurt voort nu het parlement voor de derde keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. De president mag daardoor vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Roemenië zoekt een nieuwe premier sinds de Sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. In de Tweede Kamer zijn zorgen over de veiligheid van jongeren met complexe problemen in de jeugdzorg. Kamerleden wijzen onder meer op jongeren die voor zorg naar het buitenland worden gestuurd en kinderen die in een 1-op-1 begeleiding zitten. Ook is er kritiek op het toezicht en de kwaliteit van die zorg. In het Noordpoolgebied is tussen 1970 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Door het verlies van ijs krijgt de kust meer wind en golven te verduren. Daardoor is 60% van de Arctische kust kwetsbaar voor erosie of zeespiegelstijging. Sinds 2012 stijgt de zeespiegel jaarlijks met 4,2 mm door opwarming. Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners. In principe wordt de strafeis verdubbeld ten opzichte van vergelijkbare misdrijven tegen anderen. Een gevangenisstraf wordt daarbij het uitgangspunt in plaats van een boete of taakstraf. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 60 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht is de vertraging 25 minuten. Er stond even een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel, maar die is inmiddels weg. Op de A29 Rotterdam-Berg op Zoom tussen Barendrecht en de Afrit Numansdorp 10 minuten vertraging. En op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht bij Maasdam ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
9: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.
10: Startmakelaars. Een nieuwe woning. zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
11: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
12: Ja.
13: Ja.
11: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
14: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: Ja, dat zeggen ze inderdaad. Ja, love is a battlefield. Hè. Dat kwam ook weer recent onderzoek was er ook weer gedaan. En het blijkt dat steeds meer mensen, meestal mannen, het normaal schijnen te vinden dat de vrouw in een relatie of huwelijk geslagen wordt. Nou, mensen, dat is niet meer van deze tijd. Laten we eerlijk wezen. Hè. Alleen ja, zo'n onderzoek dat kun je dan ook weer op de gewenste manier uitleggen. Iedereen kan daar eigenlijk mee aan de haal gaan. Omdat in zo'n onderzoek niet wordt uitgezocht of dat deze mishandeling nou vaker plaatsvindt onder bijvoorbeeld blanke oudere mannen of onder mensen met een theoretische opleiding of meer met een praktijkgerichte opleiding of misschien mensen met een buitenlandse achtergrond of een culturele achtergrond waarin het vrij normaal is dat je af en toe je vrouw afranselt als ze niet luistert. Omdat het nou eenmaal moet vanuit je religie. Hè? Daar gaat het verder niet over. Daar hoor je niemand over, dus iedereen kan met deze cijfers gewoon aan de haal. Nou, goedemiddag. Hij is er weer, hoor. Je kan het horen. Hè? Dit is een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Mijn naam is Jan Deben. Tot aan de klok van 6 uur ben ik bij je. Met stukje Unterhaltung, om eens een mooi Duits woord te gebruiken. Hè? Ik ga je bezighouden. Entertainment, dat is bijvoorbeeld een goed Engels woord daarvoor. Ik ga je bezighouden met muziek en informatie terwijl je vanaf je werk naar huis rijdt. Of misschien wel de andere kant uit. Dat kan ook nog natuurlijk. We gaan kijken naar de verkeersinformatie. We hebben het weer voor je. We kijken naar het streeknieuws. Verder gaan we natuurlijk in de agenda van het Land van Kuik kijken wat er allemaal te doen is. We gaan het rond 4:50 even hebben over de kinderboekenweek die vandaag van start gaat. En we gaan om 5:50 eventjes kijken op de beurs of dat je al veel geld hebt kunnen verdienen of misschien wel hebt verloren. En een muziekje hebben we ook. Veel plezier de komende 2 uur.
1: Jan Deben. Loods je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: Ja. En daarmee komen we aan bij de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. Laten we daar ook even naar gaan kijken. Oh ja, trouwens, hiervoor hadden we trouwens Van Halen natuurlijk. Hè, met Jump, met die prachtige synth-akkoorden erin. Ja, de mensen die keyboard of synthesizer gaan spelen, die beginnen eerst altijd op de een of andere manier onwillekeurig met dit soort akkoordjes te oefenen. Want dat klinkt toch wel leuk, hè, als je dan een beetje kan klinken als, in dit geval, de synth, de toetsen uit Van Halen. Goed, we kijken even naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. Op de A50 heb je 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Op de A59 3 kilometer langzaam rijden tussen 's-Hertogenbosch, Maaspoort en afrit Nieuw-Kuik. En op de A73 tot slot 3 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en afrit Beuningen.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram @omroeplvc.

0: En ook Jason Donovan en Especially For You, zo heette die plaat. En dat was een leuk duetje toen in die tijd samen. Maar eerst gaan we, lieve vrienden, eventjes kijken naar de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Agenda.
2: Jonge voetballiefhebbers kunnen tijdens de herfstvakantie op woensdag 21 oktober meedoen aan een Ajax-clinic bij EGS 20 aan de Stoottroepenweg 2 in Escharen. De clinic duurt van 9:15 tot 4:00 en is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar. De deelnemers krijgen een volledige voetbalervaring met trainingen volgens de Ajax-methode onder begeleiding van trainers van Ajax Camps en Clinics. Deelname kost €84. Op woensdag 21 oktober organiseert IVN De Groene Overlaat een lezing met bijzondere titel Onder de motorkap van een boom. De bijeenkomst begint om 8:00 en vindt plaats op de Eiwitcampus aan de Dr. Moonsweg 5 in Beers. Boomverzorger Peter Simons vertelt over de werking van bomen, hun evolutie, groeihormonen, beschadigingen en de invloed van ijstijden. De toegang is gratis voor IVN-leden en donateurs. Niet-leden betalen €4. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store.

idee dat dit helemaal de originele versie was, moet ik zeggen. Maar eerder een, ja, hoe moeten we dat zeggen nou eigenlijk? Een remake heet zo'n beetje volgens mij, hè? Je hebt geluisterd naar Kylie Minogue en Jason Donovan. En especially for you. Zometeen, lieve vrienden, gaan we naar het streeknieuws van half vijf alweer. Dat gaat snel. Maar eerst The Middle of the Road.

vrolijke klanken. Chirpy, chirpy, cheep, cheep, the middle of the road. Een Schotse band die werd gevormd in 1970 al op 1 april. En dat is geen grap, in Glasgow. Groot succes in die tijd. The middle of the road, chirpy, chirpy, cheep, cheep. Zometeen het nieuws, hier is eerst Anton.

0: Blond van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Het aantal fietsdiefstallen in Land van Kuik is in de eerste 8 maanden van 2026 gedaald naar 202, vergeleken met 212 in dezelfde periode van 2025. In Nederland steeg het totaal aantal diefstallen echter met 1,56%. In Amsterdam en Rotterdam daalde het aantal diefstallen, terwijl studentensteden een stijging vertoonden. Carnaval in Mil verhuist naar de binnenlocatie Millesweert. Horeca Mil organiseert het gezamenlijke feest daar, na de kou van vorig jaar in een tent op het Kerkplein. Het programma en de artiesten worden later bekendgemaakt. Millesweert wordt de nieuwe locatie voor het carnavalsfeest in Utgermeland. De gemeente Land van Kuik overweegt om zelf straatcoaches op te leiden, aldus burgemeester Marieke Moorman. Die besluit volgt op het beëindigen van het contract met beveiligingsbedrijf WNR, dat niet over de vereiste verklaringen omtrent gedrag beschikte. De gemeente zoekt naar een effectieve invulling van deze functie die hard nodig is. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. De rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden.
3: Dan nog even het verkeer. Op de A50 heb je 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. Verder nog 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. Dan kijken we nog even naar de A59. 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. En op de A73 tot slot, daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio. De agenda. Het streeknieuws. Weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee. Voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: hebt geluisterd naar Joe Public op je radio. Zometeen gaan we naar het verkeer toe rondom het land van Kuiken. We kijken rond 4:50 ook nog eventjes wat er aan de hand is. Want de boekenweek die begint, de kinderboekenweek, hè, die begint komende... vandaag eigenlijk zelfs al. En daar hebben we een bijdrage over van Wouter van den Berg. Maar eerst nog even de mooie gauw ouwe. Je zijn de nieuwe Seekers.
1: En hoe vindt u dit? Gouwe ouwe.

0: ja, en die meezingen. Maar dit zijn wel hele leuke plaatjes natuurlijk, hè. The New Seekers op je radio. And you won't find another fool like me. Nou, dat zijn er eens een keer uitspraken. 1973 kwam deze plaat. Dat is al even geleden ook, hè. Dat is wel belegen, zeg maar. Je krijgt toch wel een grijs randje, hè. Maar goed, blijven wel leuke plaatjes voor dit. Goed, de A50. Daar gaan we eventjes naar kijken. In het kader van de verkeersinformatie. Daar heb je 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 4 kilometer stilstaand verkeer. Tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. Verder nog 5 kilometer langzaam rijden. Tussen Veghel Noord en afrit Eerde. Dan komen we bij de A59. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijden tussen 's-Hertogenbosch Maaspoort en afrit Engelen. En nog 2 kilometer langzaam rijden tussen 's-Hertogenbosch Maaspoort en 's-Hertogenbosch West. En dan komen we bij de A73. Daar heb ik ook een melding. 2 kilometer langzaam rijden het verkeer namelijk tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep Elvis. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: beetje gitaar op je radio, vrienden. De mannen van ZZ Top. En je hebt geluisterd naar Gimme All Your Lovin'. Dat zijn toch wel advies, inderdaad. Zo, tot zover de gitaren.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: Van de gitaren gaan we eventjes naar de kinderboeken. Want deze week, sterker nog, vandaag begint de kinderboekenweek, lieve vrienden. Van dit jaar, 2026. En Wouter van den Berg die maakte er een verslag over. Laten we even gaan luisteren.
2: Van woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober... staat Nederland en dus ook Land van Kuik weer in het teken van de kinderboekenweek. Om het leesplezier bij kinderen aan te wakkeren staat de gemeente de komende dagen bol van activiteiten. Zoals elk jaar gekoppeld aan een bijzonder thema. Programmamaakster Stephanie Keizer van BiblioPlus legt uit.
3: Het thema is spot aan, dus we gaan ontdekken met de kinderen wat het allemaal inhoudt. Theater, dans, muziek. We gaan ook echt de theaters op in de regio. En vooral verhalen ontdekken in al die vormen.
2: Ja, want wat is er allemaal te doen in de gemeente?
3: Goeie vraag. Wij gaan onder andere in de meeste bibliotheekvestigingen kan je poppentheater komen bewonderen. En dat begint donderdag al. Daarnaast gaan we donderdag ook een zandtovenaar in Sint-Antonis laten toveren. En zij gaat dat doen op het boek De Beer en de Piano. En dat begeleidt zij helemaal met muziek. En daar werken we onder andere samen met de school daar in de Oerbroek. Milles Weert gaan we ontdekken achter de schermen. We gaan het ook doen bij De Weijer. We hebben nog een aantal workshops hoe je eigen theaterposter in elkaar kan zetten. Welke teksten gebruik je dan? Welke afbeeldingen? Waar? Maar ook een knaller eigenlijk al van de week is het kinderboekenfestival hier in Kuik.
2: Tijdens het kinderboekenfestival kunnen kinderen hier in Schouwburg-Kuik op zondag 4 oktober onder meer musical workshops krijgen en verschillende voorstellingen bewonderen, zoals de Letterliedjeshow, bekend van School TV. Maar wat heeft al dat theater nu met lezen te maken?
3: Nou, dat is het leuke aan theater, is dat het heel vaak gebaseerd is op boeken. Als je kijkt naar programmering in theater, zie je veel. Bijvoorbeeld De Waanzinnige Boomhut is begonnen als boek. Een boekenreek zelfs. En dat vertolkt zich dan uiteindelijk naar theater. Dus verhalen, ook in theaters, ontstaan natuurlijk al vaak in de boeken. Plezier is heel erg belangrijk. Als je plezier kan vinden in de bibliotheek of in de verhalen die je daar ontdekt, dan is de kans dat je blijft lezen veel groter. Dus daar richten wij ook ons op als BIEB, dat je plezier vindt in de boeken.
2: Boeken lezen, doen kinderen dat nog?
3: Gelukkig wel. Er wordt nog veel gelezen. We zien ook wel veel aanloop naar de bibliotheek. We merken dat gelukkig steeds meer verschijnheid aan boeken is. En dat kinderen dus allemaal kunnen ze zich wel vinden in een boek. Wat we ook wel veel zien is dat er heel veel aanloop is op de online bibliotheek. Dus als lid van de BIEB ben je ook lid van de online bibliotheek. En daar vind je heel veel e-books, maar ook luisterboeken.
2: Dus lezen is eigenlijk van alle tijden?
3: Lezen is van alle tijden, ja.
0: Ik denk dat het vooral ook heel belangrijk is als je kinderen graag wil laten lezen, om zelf als ouder je kinderen mee te nemen naar de bibliotheek. En ook je kinderen te attenderen op boeken en leuke dingen die er zijn om te lezen. Dat helpt ook. Beetje stimulatie vanuit huis, zeg maar. Je hoorde een bijdrage van Wouter van den Berg. En daarmee komen we aan het einde van het eerste uur van Afslag LVIC. Zometeen gaan we naar de boodschappen en het nieuws van 5 uur. En daarna ben ik bij terug met meer nieuws, informatie, lekkere muziek en dat soort zaken. Blijf luisteren.
4: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks meer? Check voor het laatste nieuws onze website omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Koninklijke Marechaussee heeft op vliegbasis Leeuwarden een man aangehouden die zei dat hij een bom bij zich had. Hij had een tas bij zich die door de explosieve opruimingsdienst Defensie is onderzocht. Die heeft de situatie veilig verklaard. De vliegbasis is inmiddels weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen een 30-jarige automobilist die in maart in Maastricht een 4-jarig jongetje doodreed. Hij reed 112 km per uur waar 50 was toegestaan en had te veel alcohol gedronken. De jongen stak met zijn moeder een zebrapad over toen ze werden aangereden. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De politieke crisis in Roemenië duurt voort nu het parlement voor de 3e keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. De president mag daardoor vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Roemenië zoekt een nieuwe premier sinds de Sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. In het Noordpoolgebied is tussen 1970 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Door het verlies van ijs krijgt de kust meer wind en golven te verduren. Daardoor is 60% van de Arctische kust kwetsbaar voor erosie of zeespiegelstijging. Sinds 2012 stijgt de zeespiegel jaarlijks met 4,2 mm door opwarming. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 130 kilometer file in het zuiden van het land, maar de meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Op de A2 Belgische grens Eindhoven bij Maastricht wel 10 minuten oponthoud. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide ook 10 minuten. Verder is het wat drukker op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum een kwartier. De andere kant op richting het zuiden tussen Lexmond en Berkendam ook een kwartier extra reistijd. Op de A58 van Breda naar Tilburg sta je 20 minuten in de file tussen knooppunt Galder en Ulvehout. En op de N276 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg is de vertraging ook ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Grave of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.

Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

plaatjes. De Two Man Sound uit 1977 en de disco Samba. En ja, dit was natuurlijk een Belgische Latin disco band. En ze speelde een beetje vals, want ze waren namelijk niet met z'n tweeën, maar met z'n vieren. Dat dan weer wel. Nou, goedemiddag en welkom in het tweede deel van Afslag LVC. Tot aan de klok van 6 uur nog op deze 30ste september. Met zometeen nog verkeer, weer. We kijken naar het streeknieuws.

0: Dat is wel een beetje in de mix dit. Hè? Je hebt geluisterd naar de Bee Gees en How Deep Is Your Love. En daarvoor heb je kunnen luisteren naar de hartstikke nieuwe single van Hot Cold. Dat waren de dames van Fun Fun destijds ook. Hè? Antonella Pepe en Angela Parisi, die zongen voor jou Get Up. En dat is ook wel een Nederlandse productie, kan je eigenlijk wel zeggen, grotendeels. Want hij werd medegeschreven door Mark Hoogkamer en Ed Horweg en Annalie Gordon, vriendin van de show. Die hoor je misschien zo meteen ook nog eventjes voorbij komen. En het een en het ander kwam natuurlijk uit op Eventy Records en is te verkrijgen op prachtig mooi vinyl met verschillende versies van die plaat erop. Get Up was dat dus van... niet van wou ik zeggen, nee, inderdaad, maar van Hot Cold. Ja, dat was een andere projectnaam. Goed, we kijken eventjes naar de situatie op de wegen op dit moment. Op de A50 heb je 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 4 kilometer langzaam rijdend tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. Dan kijken we eventjes op de A59. Daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. En op de A73 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. En 2 kilometer stilstaan tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: Ja, toch een leuk plaatje nog steeds. Hè? Echt een radioplaatje. 1972 was die afkomstig. Dat is nog uit de tijd van de zeezenders, volgens mij. Daar werd hij veel gedraaid in die tijd, hoor. Martha McNeil en How Do You Do. Zometeen heb ik Chris de Burg voor je met High on Emotion. Je kan nog geluisteren naar Is This Love? En dat wordt je zich afgevraagd. Dat vraagt Whitesnake zich af, laat ik het zo zeggen. Maar eerst de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Agenda.
2: Op donderdag 22 oktober kun je tijdens de herfstvakantie zelf papier leren scheppen. De workshop bij Wereldtuin Verbdeliet aan de Tourmalijn 40 in Kuik begint om 10:30 en duurt tot ongeveer 3:30. Van oud papier maak je eigen nieuw papier dat later weer voor allerlei creatieve toepassingen kan gebruikt worden. De workshop is geschikt voor volwassenen en jongeren vanaf ongeveer 8 jaar. Deelname kost €12,50. Aanmelden kan tot en met zondag 18 oktober. Op donderdag 22 oktober gaat in Sambeek het muziektheater Rosalia's Rust van start. De voorstelling begint om 8 uur in de voormalige kerk, tegenwoordig Duivelshof, aan de Grote Straat 65 in Sambeek. Het verhaal is geïnspireerd op het leven van kunstenares Rosalia Ries en haar grafkelder bij het Katrina Klooster. Harmonie Semper Unitas werkt samen met toneelvereniging Vest. Muziek, toneel en geprojecteerde beelden komen samen in een voorstelling over historie en het behoud van Sambeeks erfgoed.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

hebt geluisterd naar Whitesnake. En ja, die man die vraagt zich dat al jaren af. Maar mag die er nog even mee blijven doorgaan? Want het is een dijk van een plaat. Deze trouwens ook. Hier is Chris de Burg. En dan zometeen in streek.

0: Chris de Burg op je radio en High on Emotion. Je kent deze man ook nog wel van The Lady in Red. Die draaien we een andere keer wel een keer als we meer in een rustiger mood zijn, zeg maar. Goed, het is inmiddels tijd geworden voor het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Het aantal fietsdiefstallen in Land van Kuik is in de eerste 8 maanden van 2026 gedaald naar 202, vergeleken met 212 in dezelfde periode van 2025. In Nederland steeg het totaal aantal diefstallen echter met 1,56%. In Amsterdam en Rotterdam daalde het aantal diefstallen, terwijl studentensteden een stijging vertoonden. Carnaval in Mil verhuist naar de binnenlocatie Millesweert. Horeca Mil organiseert het gezamenlijke feest daar, na de kou van vorig jaar in een tent op het Kerkplein. Het programma en de artiesten worden later bekendgemaakt. Millesweert wordt de nieuwe locatie voor het carnavalsfeest in Utgermeland. De gemeente Land van Kuik overweegt om zelf straatcoaches op te leiden, aldus burgemeester Marieke Moorman. Die besluit volgt op het beëindigen van het contract met beveiligingsbedrijf WNR, dat niet over de vereiste verklaringen omtrent gedrag beschikte. De gemeente zoekt naar een effectieve invulling van deze functie die hard nodig is. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden.
0: Dan kijken we nog eventjes naar het verkeer in de regio. Op de A50 3 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 4 kilometer langzaam rijden tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. Verder nog 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Veghel en afrit Eerde. Dan de A73, daar heb je 5 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Malden. En dat zijn ze voor nu.
4: Te weinig geld voor boodschappen. Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.
1: Dichterbij dan je denkt.
5: Afslag LVC.

0: Als ik heel eerlijk moet zijn, vind ik het eigenlijk een beetje een avondclub plaatje eigenlijk. Of iets voor Chris van Riet, dat zou natuurlijk ook kunnen. Prosper featuring Clooney en Free Your Mind, zo heette deze plaats. Ja, dat zei ik inderdaad. Je luistert naar het laatste half uur van Afslag LVC hier bij Omroep Noord van Kuik op de laatste dag van september. En de dame die je nu kunt gaan horen, die schreef ook mee aan die plaat van Hard Cold die ik in het begin van dit uur draaide. We hebben het natuurlijk over Annalie Gordon. Hier is ze samen met Mauri Pirota. I know there's something going on. Ja, dat is altijd.
1: Hello to all you listeners of OLBC Radio. This is Annalie. Happy listening. I

Wat een fijne plaats is dat ook. Je hebt geluisterd naar Emma Heesters en Hartenbreken. En nog een beetje zomerse muziek op je radio. Maar de boodschap is wel vrij duidelijk van deze pittige dame, kan ik je zeggen. Goed, zometeen het verkeer nog. En we gaan ook naar de beurs kijken. Nog maar eerst Stephanie Mills en The Madison Song.

0: flink wat medicijnen inneemt. Hè? Dat is de bedoeling. Kijk om je heen in de supermarkt. Daar vind je vettigheid en zoetigheid allemaal in de aanbieding. Veel goedkoper dan groente en fruit bijvoorbeeld. Maar dat is allemaal niet erg, want als jij je helemaal vol vreet, zijn er altijd weer medicijnen voor aangeboden door de farmaceutische industrie. En het mooiste is nog, je bent er ook nog verplicht om eraan mee te betalen aan het verstrekken van die medicijnen via jouw zorgpremie. Zo werken die dingen. Stephanie Mills en de Medicine Song op je radio. Zometeen Sam Brown met Stop, maar dat doen we nog eventjes niet, want we kijken eerst naar het verkeer. En de beurs hebben we straks ook nog voor je. De A50, daar heb je 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. Verder 3 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En dan de A59, daar heb je 3 kilometer langzaam rijden tussen afrit Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. En dat zijn ze.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: destijds een flinke nummer 1 is over deze Sam Brown. Je hebt geluisterd naar Stop. En deze dame die schrijft ook hele goede songteksten en zo. Dat deed ze onder andere voor John Lord. En dat was dan weer de toetsenist van Deep Purple destijds. Die ging op een gegeven moment een beetje de klassieke en een beetje de middle of the road hoek in zelfs. En onder andere schreef Sam Brown destijds ook nog teksten voor liedjes die John had gecomponeerd. En werden uitgevoerd door niemand minder dan Frida van ABBA. Ja, zo kan het raar lopen natuurlijk in de wereld. Goed, we gaan even kijken naar de beurzen, hoe het daar allemaal vergaat op dit moment. Nou, de AEX is gesloten inmiddels en die sloot op 1117,8 punten. En we vertrokken van 1120,2. Dat betekent 0,2% in de min. De FTSE 100 in Engeland die sloot op 10.606 punten. Dat is 0,3% in de min. Dan kijken we even naar Amerika. De S&P 500 staat op dit moment op 7710 punten. Dat is een winst van 0,5%. En de Nasdaq staat op dit moment op 27.055 punten. Dat is 1% in de plus op dit moment. Dan kijken we even naar de edelmetalen. Voor goud betaal je $4,158,36. En voor zilver betaal je $60,31. Prijzen zijn per troy ounce. Tot slot nog even de crypto voor je. Voor een bitcoin betaal je op dit moment $84,219 en voor een Ethereum $2685.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Celebration, er wordt wat afgefeest, hè, lieve vrienden. Wat een mooie plaats is het ook, hè. Je blijft gewoon feesten met dat soort plaatjes. Goed, we zijn er doorheen deze aflevering van Afslag LVC. De laatste dag van september zit er bijna op, hè. Het is alweer bijna avond. Zometeen na zessen kun je gaan luisteren naar de VIP. De verrekt interessante platen. En daar krijg je een non-stop versie van. Aangeboden door de heer Van Bracht, die deze week nog niet aanwezig is. Want hij moet even nog van zijn rust genieten, hè. Dat hebben sommige mensen. Heb ik ook wel eens trouwens, hoor. En jij ook na twee uur Afslag LVC, denk ik. Goed. En dan van 7 tot 9 kan je nog luisteren naar Helmoet Nabuurs. En die heeft voor jou zijn Memory Lane met muziek en herinneringen van Bijleer. Dus ga daar ook zeker naar luisteren. Ik wens je een fijne avond. Morgenmiddag ben ik hier weer tussen 4 en 6 met de nieuwe afslag LVC. Tot dan!

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze stierf in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam in het bijzijn van haar geliefden. Cornelissen werd bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was de afgelopen jaren te zien als jurylid in De Slimste Mens. De executie van de Amerikaanse Christa Pike is op het laatste moment uitgesteld. Een rechtbank wil eerst bekijken of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen in haar rechtszaak. Pike kreeg in 1996 de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Het is niet bekend hoe lang de executie wordt uitgesteld. De Koninklijke Marechaussee heeft op vliegbasis Leeuwarden een man aangehouden die zei dat hij een bom bij zich had. Hij had een tas bij zich die door de explosieve opruimingsdienst Defensie is onderzocht. Die heeft de situatie veilig verklaard. De vliegbasis is inmiddels weer vrijgegeven. De politieke crisis in Roemenië duurt voort, nu het parlement voor de derde keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. De president mag daardoor vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Roemenië zoekt een nieuwe premier sinds de Sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 100 kilometer file. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. 10 minuten sta je wel in de file op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Hoogerheide. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht en Knooppunt Zonzeel een kwartier. Op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam ook 10 minuten extra reistijd. A50 Eindhoven-Arnhem bij Knooppunt Bankhoef 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 10 minuten. En ook op de A58 tussen Best en Moergestel is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
9: Woensdagavond, even na 6 uur, tijd voor verrekt interessante platen. Deze keer een non-stop selectie. Tot 7 uur kun je genieten van de fijnste verrekt interessante platen.
3: Dichterbij dan je denkt.
10: Yo, sweetheart, I'm about to go.
11: Where you going?
10: None your business.

0: die Jan Debe toch zomaar een vooruitziende blik. Ja. De laatste dag van vakantie. Ik dacht, ik ga nog even gauw live radio maken. Maar ja, dat lukte dan weer heel normaal. Dus ja, Jan die had het al in de gaten. Die zei, dit is zometeen non-stop. Ja, dan leek het bijna op van wel. Uiteindelijk hebben we alle verbindingen toch weer naar Mil weten te leggen hier vanuit Vianen. En dat deden we met een plaatje van Earth, Wind and Fire met Sparkle. Een van de vergeten plaatjes die van deze band eigenlijk nooit een grote hit geworden, maar wel een prachtige plaat.
1: Vandaag in het verleden.
0: September 2026, de laatste dag van september, zoals Jan net ook al zei. De laatste dag van mijn vakantie. Maar dat wil niet zeggen dat ik dan in één keer volop tijd heb om radio te maken, want het werk begint morgen al meteen weer. Maar goed, kijk even terug naar het verleden. De oudste Nederlandse radiozender ging op 30 september 2018 uit de lucht. Radio Bloemendaal. De zender begon in 1924 met uitzenden. Radio Bloemendaal was alleen op zondag in de lucht en zond kerkdienst uit. Dan was ik gisteren ook nog niet in die regio, maar wel een regio, hoe noemen ze dat? Zwarte Kousenregio, laten we het daarop houden. Daar kom je ook menig kerk tegen. Dan gaan we even wat verder terug in de tijd. 1998, de El Al Boeing die op 4 oktober 1992 neerstortte in de Bijlmermeer, heeft 240 kilo grondstof voor het zenuwgas sarin aan boord. Dat meldt het NRC Handelsblad in 1998 op 30 september. De politiek reageert verbijsterd en de Kamer besluit definitief tot een parlementaire enquête naar de Bijlmerramp. Dan precies 30 jaar geleden, 1996, het Nijmeegse Max Planck Instituut gaat 10 miljoen gesproken Nederlandse en Vlaamse woorden opslaan. Loopt hier iets te zoomen? Dat gaan we even repareren zometeen. Even kijken, waar was ik mee bezig? Laat ik maar zitten ook. Ik denk, het is vakantie, we gaan gewoon lekker verder met de muziek. Dat draait uiteindelijk ook allemaal om. En we zijn toch alweer twee platen verwijderd daarvan. Dus de daad bij het woord voegend met Chicago en Street Player uit 1979.

Land van Kuik, VIP, Desk Classic, zul ik zeggen. Nee, dat is aanstaande vrijdag met Jan Deben nog een keer. Want ook dan ben ik helaas niet in de gelegenheid om dat programma te presenteren. Dat hoor ik zoomen. Ik heb geen idee wat het is, maar het is heel irritant. Ik hoop dat jij het niet hoort. Geniet van de muziek met Jamiroquai en Half the Man.

0: met Yacht on Yacht. Dit is echte Yacht Rock. Michael McDonald hoorde je met een track vanuit 1982, afkomstig van zijn debuut soloalbum If That's What It Takes. En achter die plaat zit weer een geweldig stukje samenwerking. Michael McDonald schreef een nummer samen met pop-icoon Kenny Loggins. En grappig genoeg bracht Loggins weer zijn eigen versie van I Gotta Try uit een paar maanden eerder dan dat. Ja, helaas is het brommetje nog niet weg. Dat ga ik later een keer oplossen. Dus hou je nog even te goed. Eerst nu dit.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
0: Het aantal geregistreerde fietsdiefstallen in Land van Kuik is in de eerste 8 maanden van 2026 gedaald. In deze periode werden 202 diefstallen geregistreerd tegenover 212 in dezelfde periode in 2025. Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingswebsite overstappen.nl. Dan hebben we nog wat meer. Inderdaad, eventjes hier naar klikken. Horeca Mail organiseert komende carnavalsseizoen het gezamenlijke carnavalsfeest in Millersweert. En daarmee kiezen de horecaondernemers voor een binnenlocatie nadat de kou tijdens de vorige editie in een tent op het Kerkplein voor uitdagingen zorgde. Bleek allemaal een beetje te koud te zijn, doordat het toch behoorlijke winterse omstandigheden waren bij de laatste carnaval. Dan gaan we nog even kijken naar het weer. Het weerbericht. Dan moet ik dit even wegklikken. Ja, het is weer fantastisch weer geweest. Maar daar gaat verandering komen. Vanavond en vannacht komen buien voor. En hierbij kan het ook onweren. Koelt af naar 16 graden. Morgen zijn er vooral in de ochtend nog enkele buien. In de middag is een lokale bui niet uitgesloten. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En daarbij is ook af en toe zon. Matige westenwind wordt het ongeveer 20 graden. Vrijdag kan de dag regionaal met mist beginnen. En verder wordt het een droge dag met later in de ochtend en in de middag een zonnige periode. Bij weinig wind wordt het vervolgens 20 graden. Dan gaan we ook nog even kijken naar het weer. Er staat nog één file. Dat is op knooppunt Ewijk-Ravenstein. Dat is natuurlijk op de A50. Daar heb je 6 minuten vertraging over 6 kilometer. Goed, we gaan verder met muziek bij Verrekt Interessante Plaat op deze laatste dag van de maand september. En dat doen we met eentje van Toto, Georgie Porgie.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Toto. En Georgie Porgy. Ik had net al een beetje over Yacht Rock. En daarbij draaiden we onder andere Michael McDonald. Deze mag er ook zijn. Kenny Loggins samen met Stevie Nicks. Die ken je weer van Fleetwood Mac natuurlijk. Ja, die prachtige, prachtige plaat uit. Whenever I call you friend.

Omroeperland van Kuik verrekt in Zandplaat. Het is 7:15, straks om 7:00. Dan is er weer Helmoet Nabuurs met een nieuwe aflevering van Memory Lane. Door de IWF-voorman Philip Bailey. Trouwens, IWF hoorde je al eerder vandaag ook. En die stapte voor dit album de studio in met niemand minder dan Phil Collins. Dat hoor je er als geen ander uit voortkomen. En het drumgeluid van Collins bracht dit nummer voort. Met de doordachte synthesizer-productie, wat weer perfect bij de stem van Bailey paste. Oh, yeah. En dit is Angie Stone.

Nicolette, die ook weer kent van Mama's Gun. Dit was Young Gun, Silver Fox en Take It or Leave It. Take It or Leave It zometeen met Helmoet. En hij neemt je de komende 2 uur mee naar ongekende hoogtepunten in zijn memory lane. Nou, wat ligt de technische problemen vandaag? Volgende week toch maar eventjes richting Mil verhuizen om daar live de boel te doen. Sluit af met Propaganda. Duel, de lange uitvoering ervan. Dus geniet er lekker van. Veel plezier met Helmoet en de rest van de programmering hier bij Omroep Land van Kuik. Aanstaande vrijdag weer een VIP Dance Classics. En die wordt wederom gepresenteerd door Jan Debe. Jan, bedankt nog daarvoor voor het waarnemen. En de week erop, ja, dan ga ik het zelf denk ik wel doen. Althans, dat is wel echt de bedoeling ook. Ja, dat dus.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. Israël scherpt de beveiliging van de commerciële luchtvaart aan na de aanval van een piloot op zijn collega tijdens een vlucht van Fly Dubai naar Tel Aviv. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De aanvaller is aangehouden. De toedracht van het incident wordt nog onderzocht. Het kabinet krijgt de oppositie nog niet achter zijn begrotingsplannen. Vooral het belastingplan zorgt voor veel kritiek. Oppositiepartijen vinden dat werkenden te veel belasting betalen en willen miljarden aan lastenverlichting. Ook is er brede kritiek op de verlaging van de belastingvrije grens voor kleine spaarders en beleggers. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze stierf in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam in het bijzijn van haar geliefden. Cornelissen werd bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was de afgelopen jaren te zien als jurylid in De Slimste Mens. En de tas van de man die vandaag bij de vliegbasis Leeuwarden werd aangehouden na een bommelding bevatte geen explosief. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzocht de tas en verklaarde die aan het eind van de middag veilig. De omgeving rond de hoofdpoort van de luchthaven was enkele uren afgesloten en deels ontruimd. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf? Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja.
11: Ja.
9: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
8: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Welkom bij Memory Lane. Een reis terug in de tijd. Met muziek, informatie en het nieuws van toen. 1960.

0: Je luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen.
1: Ja, voor sommigen zal het schrikken zijn vanavond. Want we hebben de 60s. En dan maar liefst 2 uur lang. 7:09. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de wekelijkse reis terug in de tijd. Die we openen met de Everly Brothers in 1960 en Cathy's Clown. Ja, de heren Phil en Don Everly helaas niet meer onder ons. 2014 is Phil overleden op 74-jarige leeftijd. En Don 7 jaar later op 84-jarige leeftijd. En dit was een van hun grote hits toen, Cathy's Clown. Gevolgd door maar liefst 10 weken nummer 1 voor Elvis Presley. And It's Now or Never. Ja, ik heb er in totaal vanavond maar liefst 28 voor je uitgezocht. Ja, normaal komen we niet verder dan 20 of 21. Maar goed, de plaatjes waren toen natuurlijk ook heel erg kort. En de concurrentie was wat minder, dus zo'n 10 weken op nummer 1. Dat kon toen natuurlijk gewoon. Ik heb vanavond geprobeerd om een beetje een afspiegeling te geven van de 60's. 1960 tot en met 1969, waarbij er uiteraard wat meer muziek zit van 1965 tot en met 1969. Toen waren er ook weer de hitparades. Maar goed, zoals gezegd, vanavond meer dan genoeg te doen, want we hebben top 2000 classics, uiteraard wil ik zeggen. We hebben één dag vliegen, we hebben nummer 1 hits, we hebben vergeten pareltjes. En dat allemaal natuurlijk aangevuld met 4 nieuwsblokjes. Het nieuws van toen en 4 authentieke geluidsmomentjes. Dus vanavond vooral lekker veel muziek. Ik had het vanmorgen erg druk om al die bestandjes in mijn programma te slepen. Normaal ben ik wel sneller klaar. Maar goed, dan heb je ook wat, zullen we maar zeggen. Mijn naam is Hans Benabers, bij je tot 9 uur vanavond. Roger, bedankt in ieder geval voor het vorige uur. En dat is een beetje een opwarmer voor deze 60's.
0: Dit is Memory Lane. De Memory Lane. Eendagsvlieg. 1962.

0: album med Scanbar, Cliff Richard and the Shadows, The Young Ones, zes weken nummer 1 in 1962.
1: Once in every lifetime comes a love like this.
0: Waar blijft de tijd? Maar de tijd is 16 minuten over 7 hier bij Memory Lane, de wekelijkse reis terug in de tijd. Het plaatje stond op nummer 1 in de toenmalige hitparade van 21 april tot en met 26 mei 1962. Toen was hij nog niet eens geboren. Ja, daarvoor natuurlijk de Eendags Vlieg van Helen Shapiro. Daarover zometeen meer. Walking Back to Happiness.

0: Je hoort ze allemaal bij Memory Lane.
1: En zelfs de velletjes die zijn aangepast op de 60s. Goed, dan net dus ook Helen Shapiro en Walking Back to Happiness. En deze Shapiro is geboren in Londen in 1946, 28 september. En dat is erg lang geleden. Britse zangeres en natuurlijk haar grootouders, die waren Joodse immigranten uit Rusland. Ze groeide op in de wijk Hackney in Londen in een arm gezin. En als jonge meisje had ze een hele lage stem, wat haar de bijnaam de Foghorn opleverde. Dat betekent blijkbaar iets als een misthoren op de schepen toen. En in 1961 brak ze op 14-jarige leeftijd in Engeland door met het liedje Don't Treat Me Like a Child. En datzelfde jaar had ze de grootste hit met het nummer, ja, Walking Back to Happiness. Die hoorde je net. Ook zo'n heel kort plaatje weer in deze single werd dus in Nederland gereleased in september van het jaar 1961. En kwam tot nummer 3 in maart 1962. En het was, zo zou later blijken, haar enige hit hier in Nederland. Dat is alles wat betreft Helen Shapiro en Cliff Richard en The Shadows. We hebben er inmiddels alweer 4 op zitten. Aanbeland wat betreft de muziek in het jaar 1962. En dan gaan we even kijken wat er toen zoal gebeurde in de wereld.
0: Het nieuws van toen. 1962.
1: En dat begon op 1 januari met een onbekend bandje met de naam The Beatles. Doet auditie bij een platenlabel Decca en ze worden afgewezen. En naar ik begrepen heb, bedient zo'n de man later zelf ook. Goed, 8 januari bij Harmelen vindt het ernstigste treinongeluk in de Nederlandse geschiedenis plaats. Er vallen 92 doden. En dit ongeluk toont de noodzaak aan van de zogenaamde automatische treinbeïnvloeding. Oftewel ATB. Door de maand februari bij Völklingen vindt op 7 februari een van de zwaarste mijnongelukken in de Duitse geschiedenis plaats. Want een ontploffing in een steenkolenmijn die eist maar liefst 299 mensenlevens. 10 februari op de zogenaamde Glienicke-brücke tussen Potsdam en West-Berlijn. Daar wordt de Sovjet-spion Rudolf Abel tegen de Amerikaanse U-2-piloot Gary Powers uitgewisseld op de grens dus tussen de DDR en West-Duitsland, de BRD. In juni in Israël wordt de Duitse oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann opgehangen. En op 11 juni van dat jaar, 1962, ontsnappen er 3 gevangenen uit de gevangenis Alcatraz. En dan gaan we door naar de maand juli. Op 9 juli brengen de Verenigde Staten boven het Johnson Atoll in de Stille Oceaan een waterstofbom tot ontploffing op een hoogte van 320 kilometer. En er wordt een gat geslagen in de ionosfeer. 22 oktober. Officiële blokkade van Cuba die wordt aangekondigd ingaande op 24 oktober. En op 28 oktober de minister-president van de Sovjet-Unie, toen was dat Nikita Khrushchev, die verordeneert de terugtrekking van de Russische raketten op Cuba. En hierdoor komt de Cuba-crisis vreedzaam ten einde. Nou, nu werd het 7:50. You'll Never Walk Alone, zongen Gary en de Pacemakers in 1963. Gevolgd door Johnny Cash, een vergeten paardje, ook uit dat jaar. The Ring of Fire.
0: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik. Top 2000 Classic.

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: And memory lane, vergeten pareltje. 1964.
2: Ja, dan zullen jullie denken, komt er dan niet een keer wat steviger sound? Jawel hoor, de Kinks. And you really got me now.

0: is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: Ja, dat was de mensen weer een beetje wat steviger. The Kinks en You Really Got Me uit 1964. Een plaatje dat toen net praatte niet weer zaal hier in Nederland. En daarvoor dus The Ring of Fire van Johnny J.R. Cash, die geboren is in Kingsland in de Amerikaanse staat Arkansas in 1932. Overleden inmiddels alweer sinds 12 september 2003. Amerikaanse countryzanger, gitarist, singer-songwriter, acteur en auteur zelfs. Hij werd wereldwijd bekend als The Man in Black, de man in het zwart dus, en viel op door zijn diepe baritonstem. En op 12-jarige leeftijd schreef deze Cash dus zijn eerste liedjes, geïnspireerd in country music. En die hoorde hij gewoon op de radio. En zijn eerste hit in Nederland was A Boy Named Sue uit 1969. Was een echte hit dus. Klinkt verwarrend een beetje. En The Ring of Fire uit 1963 werd dus in augustus van dat jaar uitgebracht. Maar haalde dus, zoals gezegd, de hitparade toen in top 10 niet. En in de top 2000 van afgelopen december staat het nummer 26 keer genoteerd. En wel op nummer 381. Nou, doe dat maar na. Het is nog net geen top 2000 classic. Goed, dan zijn we toe aan de volgende. En we blijven in het jaar 1964 met de Rolling Stones. It's all over now.
0: De nummer 1 in de hitparade van toen.
1: En daarna even iets heel anders. De Swinging Blue Jeans, de Happy Shake, gevolgd door het weerbericht.

0: Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik.
2: Ja, die mannen die hielden er goed de vaart in. De heren van de Swinging Blue Jeans en de Happy Happy Shake. Uit het jaar 1964. Britse popgroep dus, afkomstig uit Liverpool. En in de meest succesvolle tijd was de samenstelling Ray Ennis. Wie kent hem nog op zang en gitaar? En zijn broer Ralph Ellis, ook een gitarist. En Les Braid op de basgitaar. En dan hadden we nog de keyboards. En natuurlijk Norman Cook op de drums. En de groep die hadden ze in Nederland in 1964... twee top 10 hits, de Happy Happy Shake die je daarnet hoorde. En Good Golly Miss Molly. Prachtige titel. En Jono Good haalde hier dus de hitparade niet. En op het toneel droegen ze dus mouwloze leren jasjes en natuurlijk blauwe spijkerbroeken. En swingen konden ze natuurlijk ook, denk ik, in hun blue jeans. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Memory Lane vanavond. Helemaal in het teken van de 60s. En dat is even wat heel anders, want dat klinkt natuurlijk ook gewoon anders. Het klinkt een beetje authentiek, dat geluid. Doet me ook een beetje denken, inderdaad. Rolling Stones, Beatles, Kings, je hoort het. En dan snel verder met muziek maken. In dit geval met The Animals.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt. Top 2000 Classic.
2: Afgelopen december op plaatsje 166 in de Top 2000. Eyes of the Rising Sun gevolgd. Zometeen door de mamas en de papas. California Dreaming, een jaartje jonger.

0: liefst 8 weken. Nummer 1 voor de Beatles en Yesterday. In 1965, top 2000 classic, ook 208 afgelopen december. En daarvoor dus de Mamas en de Papas met California Dreaming. En die vond je toen terug in de top 2000 op 286. En deze toonaangevende Amerikaanse zanggroep uit het midden van de jaren 60 bestond uit John Phillips, Cass Elliot, Danny Doherty en ze vormden de groep nadat voorgaande pogingen tot het opzetten van een folkgroep hadden gefaald. En ze hadden direct een reusachtig hit dus met California Dreaming, dat nog steeds hun bekendste nummer is. Dat in Nederland overigens helemaal niet deed in hitparade, zodoende is het eigenlijk ook een vergeten pareltje. Ongelooflijk als je dan weet wat deze plaat teweeg heeft gebracht. En samen met de Beach Boys en de Birds, die ga je later ook nog horen in deze Memberley, behoorde de groep dus tot de weinige Amerikaanse bands die succes hadden tijdens de zogenaamde British Invasion. Ja, wat betreft de muziek dus, aangekomen in het jaar 1965. En dan gaan we even kijken wat er toen allemaal te doen was in de wereld.
1: Het nieuws van toen. 1965.
0: Op 1 januari van dat jaar was er de invoering van de Algemene Bijstandswet onder verantwoordelijkheid van de toenmalige minister Marga Klompé. 2 januari, eerste uitzending van de Veronica Top 40 en de eerste nummer 1 hit was I Feel Fine van de Beatles, dat wil ik geloven. Dan gaat de kassa rinkelen natuurlijk. En 22 januari van dat jaar de ondertekening van het verdrag van Straatsburg, waarbij medewerking aan radio-uitzendingen vanuit internationale wateren verboden wordt. Dat door de maand maart, 2 maart 1965, besloten wordt om de uitvoerende organen van de Europese Economische Gemeenschap, want zo heette dat toen nog, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Euratom samen te voegen. En de nieuwe naam wordt Europese Gemeenschappen. 16 juli de presidenten van Frankrijk en Italië, Charles de Gaulle en Giuseppe Saragat, die openen de Mont Blanc-tunnel. En op 15 oktober, heel ander nieuws, de eerste gewapende bankoverval in Nederland en die vindt plaats in Tilburg. De overvallers zijn Fransen en Belgen die zich verplaatsen in witte Citroëns en daarom de Citroën-bende worden genoemd. Heel origineel en de buit bedraagt maar liefst 800.000 gulden. En dan sluiten we dit nieuwsblokje, tweede nieuwsblokje, het jaar 1965 af op 15 december als koningin Juliana de Zeelandbrug over de Oosterschelde met maar liefst 5022 meter dan de langste brug van Europa opent. En op 17 december kondigt minister Den Uyl in Heerlen de sluiting van de kolenmijnen aan. En dan sluiten we af met de nieuwste technische snufjes op de beurs Virato in dat jaar.
2: In het Rijgebouw in Amsterdam drommen belangstellenden in de elektronica weer samen op de Virato-tentoonstelling, waar de transistors hun opmars voortzetten. Een grote verscheidenheid van apparaten brengt het publiek ertoe met hun geluid te experimenteren. De neiging van de tv om steeds platter te worden ziet men duidelijk af aan dit Zweedse toestel van zeer bescheiden afmetingen. Voor onderwijs is er een tv-achtig diascherm dat op impulsen van een grammofoonplaat met begeleidende tekst automatisch van beeld wisselt.
3: En ontwierpen zelf de schroeven en de motor.
2: Er zijn ook camera's waarmee men zijn eigen tv-bandopname kan maken. Men kan die videoband daarna op ieder gewenst ogenblik in beeld en geluid afdraaien. In dit geval werd onze cameraman waardig bevonden zijn entree op zo'n particulier scherm te maken. Het draait allemaal om het elektron op deze Virato. En hoe dat zelf draait wordt onderwezen in een speciaal zaaltje met modellen en voorbeelden. Het Nederlandse leger toont hoe de elektronica gebruikt wordt bij de verbindingen van de troepen. Zeer frivool is in vergelijking daarmee het tapehoudertje dat op een bandrecordertje in de auto kan worden geplaatst en waarmee van iedere automobiel een soort jukebox te maken is, voor wie in het verkeer nog geen lawaai genoeg aantreft. Met geluid en lawaai is werkelijk alles mogelijk. Deze meneer ontlokt zijn gitaar langs elektronische weg orgeltonen. Het rijk der elektronica is vol verrassingen. Mogelijk zijn kanaries nog wel eens tot carillons te verbouwen.
0: Ja, ook toen in 1965 sta je nergens meer van te kijken. Deze vind ik heel mooi. Petula Clark, Downtown.

0: Een nummer 1 in de hitparade van toen. The Memory Lane. Eendagsvlieg.
1: Uno, dos. One, two, tres, cuatro.

0: paar vrolijke muziek doen. Sam the Shaman of Pharaohs.
1: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kaak.
0: En Wally Bully. Drie weken nummer 1, toen in 1965. En het was ook een eendagsvlieg. En dan zijn we alweer toegekomen aan de laatste twee plaatjes voor het nieuws van 8 uur. Daar waren we de secties begonnen in 1960. Met de Everly Brothers. En hier dus zometeen gaan afsluiten met muziek van The Byrds. Mr. Tambourine Man, gevolgd door nog een heel klein stukje van The Fortunes. Here It Comes Again. En dan maken we zometeen in het volgende uur de aftrap in 1966 met de Eendagsvlieg. En van wie zou die zijn? Die is van Los Bravos en Black is Black. En dan hoop ik je zometeen te mogen begroeten in dat volgende uur met ook weer heel wat moois.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Europese Commissie komt volgende week met een herziening van het toetredingsproces voor EU-kandidaatlanden die al ver zijn gevorderd. Die krijgen daarmee meer duidelijkheid over de stappen richting lidmaatschap. Voor landen als Albanië zijn nog hervormingen nodig, onder meer op het gebied van de rechtsstaat en het kiesstelsel. De Britse premier Andy Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn voor een Iraanse rol bij het incident op luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. 5 Britten werden daar aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische daad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Het onderzoek naar de zaak loopt nog. Israël scherpt de beveiliging van de commerciële luchtvaart aan na de aanval van een piloot op zijn collega tijdens een vlucht van Fly Dubai naar Tel Aviv. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De aanvaller is aangehouden. De toedracht van het incident wordt nog onderzocht. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze stierf in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam in het bijzijn van haar geliefden. Cornelissen werd bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was de afgelopen jaren te zien als jurylid in De Slimste Mens. Dat programma zal vanavond niet worden uitgezonden. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
6: Land van Kuik. Welkom op het pad der herinneringen. Met de nationale hitparade van toen. De Memory Lane. Eendagsvlieg. 1966.

0: Toen.
1: 8:09. En je luistert naar het tweede uur van Memory Lane, de 60s. Op deze 30 september 2026. Ja, in de tweede uur de plaatjes worden steeds bekender en steeds mooier. Zo ook deze top 2000 classic van Simon & Garfunkel. En The Sounds of Silence. Die we afgelopen december in de Radio 2 Top 2000 terugvonden op nummer 60. En ja, die Radio 2 Top 2000 die ga je weer horen natuurlijk aan het einde van het jaar. Maar zoals bekend maak ik altijd 4 afleveringen van 2000 naar nummer 1 in 4 weken tijd. En dat gaat gebeuren zo vanaf half november tot en met de laatste week. 250 naar 1 en dat zal zo'n beetje spelen op 2 december... En ga er maar vanuit dat ook deze Top 2000 Classic daarbij zal zitten. Die ga je dus op 2 december terug horen. Simon & Garfunkel, The Sounds of Silence. En we openen met de eendagsvlieg van Los Bravos. In 1966 met Black is Black. Door tot het jaar 1969, zo vlak voor 9 uur. Met hierin 7 Top 2000 Classics. We hebben maar liefst 2 eendagsvliegen en 5 nummer 1 hits. En sommige van de platen die we gaan draaien, die hebben alle 3 de predicaten. Die hebben bijvoorbeeld het predicaat Eendagsvlieg, nummer 1 hit, maar ook Top 2000 Classic. En dan hebben we het in dit geval over Scott McKenzie. Die stond de afgelopen december op 1994 met San Francisco. Heel typerend voor de 60s. Be sure to wear some flowers in your hair. En dat deed hij met verven. In dat jaar, gevolgd door de Moody Blues. Ook een oude nummer 1, 2 weken maar liefst. En ook een Top 2000 Classic. Met Nights in White Satin. Mijn naam is Helmen Nabius. Wij tot 9 uur vanavond.
0: Op Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. De nummer 1. In de hitparade van toen. De Memory Lane. Eendagsvlieg.

0: Welkom op het wekelijkse feest der herkenning. Memory Lane.
1: Ja, aan alle goede dingen komt een eind. En zo ook aan deze kortere versie van Nights in White Satin van The Moody Blues. En we openen dit tweede uur van Memory Lane in 1966 met Los Bravos. En een dat vliegt Black is Black. Spaanse rockband opgericht in 1965 uit een fusie van de bands Los Sonor en Mike Redd en The Runaways. En de band bestond toen uit Antonio Martinez op gitaar, Manuel Fernandez op elektronische orgel, Miguel Vicens Danus de Ibas, Pablo Gomez Salé op de drums. Dat zijn echt Spaanse namen van toen. En de zanger, ja, dat is dan weer de vreemde eend in de bijt, Michael Kogel. En Black is Black is dus hun enige hit in Nederland geweest en afkomstig van het gelijknamige album. Ja, toen natuurlijk nog een LP. En daarnet hoorde je dus ook, nou dat ga je zo meteen horen moet ik eigenlijk zeggen, muziek van de Rolling Stones. Ik was alweer wat verder. Ik ga zo meteen lekker genieten van She's a Rainbow uit 1967, gevolgd door Procol Harum. En die stond maar liefst 8 weken op nummer 1. En wel van 17 juni tot en met 15 juli 1967. En dan nog van 15 juli tot en met 29 juli 1972. Ook later is nog eens een keer opgeteld. En die stonden op 143 afgelopen december in de Radio 2 Top 2000. Maar voor het zover is, nog even kijken wat er allemaal in de wereld te doen was toen.
0: Het nieuws van toen. 1967.
1: En 1967 openen we met de eerste metro van Nederland. En let op hoe ze dat woord uitspraken toen.
2: De Rotterdamse Koolsingel is weer begaanbaar. Nederlands eerste metro ligt goed opgebogen onder de grond. En de stations worden thans afgewerkt. Verlichte borden zijn aangebracht die de passagiers de weg wijzen naar waar ze bovengronds moeten zijn. In de tunnelbuizen is men ook aan de afwerking toe om binnenkort de treinstellen die over gelaste rails zullen rijden met weinig geraas te laten passeren. Vroeger woonden in Rotterdam centrum 100.000 mensen, nu nog maar 15.000. En degenen die werken in de grote kantoren en winkels die er thans zijn, moeten snel af en aangevoerd worden. 40.000 mensen per spitsuur. Het deel van de tunnel onder de Maas door is 1 kilometer lang. Het totale ondergrondse deel van de metro is 2 kilometer.
1: Ja, die aantallen waar we toen over hadden is natuurlijk een heel andere koek. 2 januari, voor het eerst wordt reclame uitgezonden op de Nederlandse tv, echter niet op zondag en christelijke feestdagen. En de tv was inmiddels in 7 op de 10 huishoudens in Nederland doorgedrongen. 30 april, de zeezender Radio Veronica, die interesseert het fenomeen Drive-In Show. En de eerste Drive-In Show die wordt gepresenteerd door niemand minder dan Joost den Draaier en Jan van Veen. En dan gaan we een aantal maanden door naar de maand juni. Van 5 tot 10 juni is daar de zesdaagse oorlog tussen verschillende Arabische landen en Israël. En Israël bezet de Sinaï en Egypte wordt verslagen. Door de maand september, op 28 september, zijn daar de eerste bewoners die Lelystad betrekken. En in 1967 wordt op de bodem van de voormalige zee gebouwd aan de nieuwe hoofdstad van Flevoland. En dat betekent uiteraard veel verhuizende mensen. En dan hebben we nog een algemeen geluidsfragmentje over aardgas uit Groningen naar Arnhem uit 1967. Het Groningenveld is dus een aardgasveld onder de Nederlandse provincie Groningen dat in 1959 ontdekt werd en de daaropvolgende winning van het aardgas kwam centraal te staan in de energievoorziening in Nederland. En in het geluidsfragment hoor je de aanleg van de hoofdgasleiding, die zie je niet, van de Nederlandse Gasunie voor transport aardgas uit Groningen naar Arnhem. En daarmee werd het bijna 6 minuten voor 8:30 hier bij Memory Lane.
2: De aanleg van de hoofdgasleiding voor het Groningse aardgas wordt gebruik gemaakt van een reusachtige graafmachine die in 1 keer greppels graaft van 7 meter breed en 4 meter diep. Prins Klaus is dit werk in de provincie Drenthe komen bekijken. De leiding is een onderdeel van de verbinding tussen het Groningse gasveld en Arnhem. De prins negeerde het voor hem gereedgezette laddertje. Het inlaten van de gelaste buis gebeurt met behulp van speciale takelapparatuur. Het hoofdleidingnet krijgt in Nederland een totale lengte van ongeveer 1000 kilometer. Prins Klaus oriënteerde zich tijdens dit bezoek tevens over de planologische aspecten van de werkzaamheden van de gasunie in dit deel van het land. Een ander aspect van de energievoorziening kreeg op de Maasvlakte bij Rotterdam gestalte in de nieuwe raffinaderij van de British Petroleum Company, die een verwerkingscapaciteit van 5 miljoen ton ruwe olie per jaar heeft. Een helikopter bracht hier de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, meester Luns, die de officiële opening kwam verrichten.
0: De top 2000 classics. Vergeten pareltjes. Eendagsvliegen. Live versies. Albumversies. En de grotere en kleinere hits van toen. Je luistert naar Memory Lane.

0: is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik.
2: En dan hoorde je dus Procol Harum en The Wider Shade of Pale. 8 weken nummer 1 toen in dat jaar. En afgelopen december plaatsje 143 in Radio 2 Top 2000. En net als die Sounds of Silence van Simon & Garfunkel op nummer 60... ga je deze ook terug horen op 2 december. Als we aftellen van 250 naar 1 met de Top 2000 Classics. Ja, zover is dat wel bijna. Dan weet je dat. De Britse band is Procol Harum, opgericht in 1967... en was vooral bekend als van de nummer 1 hits. Wilder Shade of Pale, dat je er net hoorde, aan Hamburg. En ja goed, de samenstelling van de band was in de loop van de tijd heel vaak gewijzigd. Maar de enige constante leden zijn dus de zanger en de pianist Gary Brooker... en de tekstschrijver Keith Reid. En nog voordat het nummer Wilder Shade of Pale uitkwam... werd de naam van de band veranderd van Pinewood in Procol Harum. Ja, dat was hun manager die het idee kreeg om de band naar de kat van een vriend te noemen. Ja, die naam heb ik nog nooit gehoord. Maar goed, op 9 februari 2022, zoals je dat weet... is Gary Brooker helaas overleden aan de gevolgen van kanker. Goed, daarmee werd het bijna 4 minuten over 8:30. Fijn dat je luistert naar de wekelijkse reis. Terug in de tijd. Je bent altijd welkom op het pad herinneringen. Ook het feestje der herkenning in dit geval. De 60s. Vanavond hier bij Memory Lane. Inmiddels aanbeland in het jaar 1968 met de volgende. Van onze Valense trots. Toen met een S, de Golden Earrings. 465 afgelopen december met Just a Little Bit Peace in My Heart. Gevolgd door muziek van de Small Faces. 4 weken nummer 1 toen. Ook in 1968. En The Lazy Sunday.
0: Dit is erbij dan je denkt. Top 2000 Classic. 1968.

week en nummer 1 voor The Small Faces, onmiskenbaar afkomstig uit Engeland. Lazy Sunday 1968. En ze stonden op nummer 1 van 25 mei tot en met 15 juni van dat jaar. En dan gaan we door naar de Mighty Quinn van Manfred Mann.

0: Je hoort ze allemaal bij Memory Lane.
1: Ja, dat kunnen we allemaal wel eens af en toe gebruiken. Zo'n Mighty Quinn van Manfred Mann. 1968. En daarvoor dus The Small Faces met Lazy Sunday. Britse rockgroep dus. Uit de jaren 60 van de vorige eeuw. En de voornaamste leden waren Steve Marriott, Ronnie Lane en Kenny Jones. Inmiddels al tot de vergetelheid behoren ze, denk ik. Want hun eerste album, Small Faces, kwam uit in 1966 en bleek dus erg succesvol te zijn. En in 1968 kwam hun inmiddels vierde album uit met de titel Ogden's Not Gone Flake. Nou, wat moet dat dan betekenen? Nou goed, waarvan één kant was gebaseerd op een sprookje. En op het album kwam als zesde track ook de eerder al succesvolle en vijfde single in Nederland, Lazy Sunday, die je daarnet eens hoorde. En de zin Lazy Sunday Afternoon, I've got no mind to worry, close my eyes and drift away, geeft een treffend beeld van de Flower Power periode. Want ja goed, vanavond dus de 60s. Helemaal van 1960 tot en met 1969 in 2 uur tijd Memory Lane. En we sloten de 60s af in 1968 met de Mighty Quinn dus. Goed, waren er 3 uit dat jaar. En dan zou het heel mooi zijn als
0: het nieuws van toen. 1968.
1: Nou, het klopt ook nog ook. 8 februari 1968. Provinciale Staten van Groningen die besluiten tot de realisatie van het zogenaamde Eemshavenproject. En dit basisplan omvat de aanleg van een haven voor schepen tot 40.000 ton. Wat later uitgebreid zou kunnen worden naar 70.000 ton. 9 februari, prinses Beatrix opent in Rotterdam de eerste metrolijn van Nederland. Waarvan eerder een geluidsfragment. En dan gaan we door naar de maand april. Op 4 april, Martin Luther King, Amerikaanse strijder voor de gelijke rechten voor blank en zwart, die wordt, zoals we weten, te Memphis vermoord. Heel ander nieuws op 25 april. Het blauwe biljet van 10 gulden. Wie kent het nog? In de volksmond ook wel het tientje genoemd. Dat wordt uitgegeven. En op 5 juni wordt de Amerikaanse presidentskandidaat Robert F. Kennedy neergeschoten. En hij overlijdt de dag erna. En ook dit is Memory Lane. Heel ander nieuws op 7 juni. Want het Legoland-park wordt geopend in Billund. In Denemarken ligt dat. En dit themapark toont grote modellen van miniatuursteden die uitsluitend zijn gemaakt van Lego-stenen. En het park is 12.000 vierkante meter groot. En dan op 21 augustus 1968 vallen meer dan 200.000 militairen van het Warschau-pact Tsjecho-Slowakije binnen in de nacht van 20 op 21 augustus en maken op een bloedige wijze een einde aan de hervormingen van de Praagse lente. Nou, wat zullen we nou krijgen? Ja, om 13 minuten voor 9.
2: Het is lang en straks maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
1: Nou, zover is het nog niet hoor.
0: Je luistert naar Memory Lane. Omroep Land van Kuik. Top 2000 Classic. 1969.
1: Dat hoop ik tenminste, want dat was intro van de Fabeltjeskrant. De eerste uitzending van deze Fabeltjeskrant op de Nederlandse TV op 29 september van het jaar 1968. En dan hebben we nog 3 voor je te gaan. In dit geval 1574, weer een top 2000 classic. We maken een sprongetje naar het jaar 1969 met The Who en de Pinball Wizard. Zo meteen gevolgd door de Hollies, ook een top 2000 classic. He ain't heavy, want he's my brother.

0: ik denk niet dat ik gelogen heb. Dat ze steeds mooier worden, zo in het tweede uur. The Hollies, he ain't heavy, he's my brother. Ook een top 2000 dus op 1543.
1: Welkom bij Memory Lane. Een reis terug in de tijd. Met muziek, informatie en het nieuws van toen.
0: Nou, deze had ik ook zomaar kunnen draaien. Want nu wordt hij gedraaid als achtergrondje. Maar dit is ook gewoon een top 2000 classic. Van The Who met The Overture from Tommy. Uit 1969. Daarmee zijn we toegekomen aan de laatste plaat voor het nieuws van 9 uur. En dan zit deze uitzending van de Sixties er alweer op. 27 inmiddels achter de kiezen. Nog eentje te gaan. En die speelt in het jaar 2525. Maar goed, je hoorde net dus muziek van de Hollies. Zoals gezegd, he ain't heavy, he's my brother. En deze Britse band had zijn grootste hits tijdens de jaren 60 en de eerste helft van de jaren 70. Daar kan ik zo meteen nog even kort iets over vertellen trouwens. En ze behoren tot de succesvolste bands uit de periode van de British Invasion. En de top 2000 classic He Ain't Heavy, He's My Brother. Die vonden we dus op 1543 zoals gezegd afgelopen december. En in totaal scoorden ze maar liefst 14 top 10 hits. Hier in Nederland in de periode 1965 tot 1975. Wonnen zelfs de nummer 1 hit in 1974. The Air That I Breathe, dat ook een top 2000 classic is op 1690. Dit was Memory Lane, wekelijks reis terug in de tijd met de 60s. En dan kan ik je een verklappen iets. Volgende week gaan we een hele uitzending, 2 uur lang, naar de 70s. Maar voor het zover is, sluiten we af met een oude nummer 1 en 2 weken nummer 1. Voor Zegwin Evans in the year 2525. Uit het jaar 1969. Dit was Helmo Nabuurs bij Memory Lane. En ik hoop je volgende week te mogen begroeten. En nog een hele fijne avond. Tot ziens, dag.
1: De nummer 1 in de hitparade van

0: internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen. Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie. Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In natuurgebied De Bosjes van Pecs in Den Haag werden maandagavond een 13-jarige en een 17-jarige jongen mishandeld door groepen jongeren op fatbikes. De 17-jarige werd door een groep van ongeveer 15 jongeren achtervolgd, bestolen en met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. Hij moest naar het ziekenhuis. De politie hield niemand aan na een uitgebreide zoektocht. De interne toezichthouder van de Federal Reserve heeft geen strafbare feiten of bestuurlijk wangedrag vastgesteld rondom de verbouwing van het FED-hoofdkantoor die 2,4 miljard dollar kostte. Eerder startte de regering van Donald Trump een strafrechtelijk onderzoek wegens kostenoverschrijdingen, maar justitie sloot dit onderzoek in april. Aandeelhouders van bioplasticmaker Avantium hebben het bedrijf woensdag toestemming gegeven tientallen miljoenen euro's extra op te halen via aandelenuitgifte. De fabriek in Delfzijl, die plantaardig alternatief voor PET produceert, liep vertraging op door kwaliteitsproblemen met leidingen. Avantium wil minstens 55 miljoen euro ophalen. En in juni stapten alle vijf de wethouders van Tiel op na een publicatie in NRC over oud-burgemeester Frank van der Meijden, die in maart 2025 vertrok. Sindsdien bestuurt waarnemend burgemeester José van Egmond de gemeente alleen. Na overleg met commissaris Wig Boldus stemt de gemeenteraad over twee tijdelijke wethouders, zodat coalitievorming mogelijk wordt. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Eerst kopen of eerst verkopen. Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichter.

Vanavond trekt vanuit het zuidwesten een regengebied over het land bij een nagenoeg windstille atmosfeer. Overal is het bewolkt en in het oosten vallen mogelijk stevige onweersbuien met veel neerslag. Deze bereiken het noordoosten pas later, waar het daarvoor nog ruim 20 graden blijft.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, constateert een toename van geweld bij scholierenprotesten in Frankrijk. Woensdag waren 356 onderwijsinstellingen betrokken. 18 meer dan dinsdag en werden 625 mensen aangehouden. Sinds vrijdag raakten een honderdtal politieagenten gewond door toegenomen geweld. Passagiers van Fly Dubai-vlucht FX1073 beleefden doodsangsten toen het toestel in 30 seconden meer dan 4 kilometer daalde. Volgens ooggetuigen stak de co-piloot zijn collega neer, maar passagiers wisten de kaping te stoppen. Een passagier filmde na het drama zijn smeekbeden om hulp met de gewonde piloot op de grond. In natuurgebied De Bosjes van Pex in Den Haag werden maandagavond een 13-jarige en een 17-jarige jongen mishandeld door groepen jongeren op fatbikes. De 17-jarige werd door een groep van ongeveer 15 jongeren achtervolgd, bestolen en met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. Hij moest naar het ziekenhuis. De politie hield niemand aan na een uitgebreide zoektocht. De interne toezichthouder van de Federal Reserve heeft geen strafbare feiten of bestuurlijk wangedrag vastgesteld rondom de verbouwing van het Fed-hoofdkantoor die 2,4 miljard dollar kostte. Eerder startte de regering van Donald Trump een strafrechtelijk onderzoek wegens kostenoverschrijdingen, maar justitie sloot dit onderzoek in april. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Het aantal fietsdiefstallen in Land van Kuik is in de eerste 8 maanden van 2026 gedaald naar 202, vergeleken met 212 in dezelfde periode van 2025. In Nederland steeg het totaal aantal diefstallen echter met 1,56%. In Amsterdam en Rotterdam daalde het aantal diefstallen, terwijl studentensteden een stijging vertoonden. Carnaval in Mil verhuist naar de binnenlocatie Millesweert. Horeca Mil organiseert het gezamenlijke feest daar, na de kou van vorig jaar in een tent op het Kerkplein. Het programma en de artiesten worden later bekendgemaakt. Millesweert wordt de nieuwe locatie voor het carnavalsfeest in Utgermeland. De gemeente Land van Kuik overweegt om zelf straatcoaches op te leiden, aldus burgemeester Marieke Moorman. Dit besluit volgt op het beëindigen van het contract met beveiligingsbedrijf WNR, dat niet over de vereiste verklaringen omtrent gedrag beschikte. De gemeente zoekt naar een effectieve invulling van deze functie die hard nodig is. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond trekt vanuit het zuidwesten een regengebied over het land bij een nagenoeg windstille atmosfeer. Overal is het bewolkt en in het oosten vallen mogelijk stevige onweersbuien met veel neerslag. Deze bereiken het noordoosten pas later, waar het daarvoor nog ruim 20 graden blijft.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl. Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen. Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
3: Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Kreuger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, constateert een toename van geweld bij scholierenprotesten in Frankrijk. Woensdag waren 356 onderwijsinstellingen betrokken, 18 meer dan dinsdag, en werden 625 mensen aangehouden. Sinds vrijdag raakten een 100-tal politieagenten gewond door toegenomen geweld. Passagiers van Fly Dubai vlucht FX1073 beleefden doodsangsten toen het toestel in 30 seconden meer dan 4 kilometer daalde. Volgens ooggetuigen stak de co-piloot zijn collega neer, maar passagiers wisten de kaping te stoppen. Een passagier filmde na het drama zijn smeekbeden om hulp met de gewonde piloot op de grond. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Een heerlijke, meeslepende en warme track van radio- en muziekicoon Edwin Evers. In zijn single Vaste Grond bezingt hij het verlangen naar rust, balans en die ene vertrouwde plek of persoon die je weer stevig met beide benen op de grond zet. Met zijn herkenbare muzikale vakmanschap en fijne organische sound luistert dit nummer heerlijk weg.

0: Vanavond trekt vanuit het zuidwesten een regengebied over het land bij een nagenoeg windstille atmosfeer. Overal is het bewolkt en in het oosten vallen mogelijk stevige onweersbuien met veel neerslag. Deze bereiken het noordoosten pas later, waar het daarvoor nog ruim 20 graden blijft.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
1: Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Greuger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Nacht. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Het aantal fietsdiefstallen in Land van Kuik is in de eerste 8 maanden van 2026 gedaald naar 202, vergeleken met 212 in dezelfde periode van 2025. In Nederland steeg het totaal aantal diefstallen echter met 1,56%. In Amsterdam en Rotterdam daalde het aantal diefstallen, terwijl studentensteden een stijging vertoonden. Carnaval in Mil verhuist naar de binnenlocatie Millesweert. Horeca Mil organiseert het gezamenlijke feest daar, na de kou van vorig jaar in een tent op het Kerkplein. Het programma en de artiesten worden later bekendgemaakt. Millesweert wordt de nieuwe locatie voor het carnavalsfeest in Utgermeland. De gemeente Land van Kuik overweegt om zelf straatcoaches op te leiden, aldus burgemeester Marieke Moorman. Dit besluit volgt op het beëindigen van het contract met beveiligingsbedrijf WNR, dat niet over de vereiste verklaringen omtrent gedrag beschikte. De gemeente zoekt naar een effectieve invulling van deze functie die hard nodig is. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden.
3: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: de Nacht. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappenbezorger Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De koninklijke